Van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gives music.

Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt-het-vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar je

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen, het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Flevoland.
13: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Meer in Flevoland. Vanochtend is het zonnig en de zon warmt de lucht snel op. Tegen het middaguur is het al 15 tot 17 graden. Vanmiddag stijgt het kwik naar 18 tot 20 graden met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie. Er staat een matige wind uit het noordoosten. De zonkracht is vanmiddag UV-index 5. Dit betekent dat je in 20 tot 30 minuten kan verbranden. Vanavond lossen de stapelwolken op en vannacht is het vrij helder. De minima liggen rond 7 graden. Morgen start met zon- en sluierwolken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en bij een matige noordoosten tot noordenwind wordt het ongeveer 16 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 30 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Medipoint, met de juiste...
8: De manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Urk.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Tumult vanaf de Bult. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel.

0: uit de Zaterdag, de 9e mei van 2016.
1: En mooi weer bij.
0: Ja, gelukkig wel. Ja. Hier, en we zijn... Houd je wel bezig, hè?
1: Ja, het is... hoe zei je dat? Het kampeerseizoen is aan het bruggen, hè? Dus dan moet je een klein beetje de weer in de gaten.
0: Ja, inderdaad. Nou. Oké, we hebben...
1: Het is mooi fietsweer.
0: Nou, wat een mooi bruggetje. Nee, ik echt niet te geloven. We hebben aan de lijn Lub van den Berg. Goedemorgen, Lub.
2: Morgen,
1: Jeroen. Hey Lub, ik zag, ik denk op social media, ooit eens ergens een berichtje voorbij komen. En ik klik erop en toen kwam ik op een Alp du Zes site. Je moet er even wat maar over vertellen.
2: Over Alp du Zes?
1: Ja, wat volgens mij moet je er aan mee doen, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Ja. Er komt vorig jaar had ik als doel om de Elfstedentocht te fietsen. En... Nou, dat deed ik ook gedaan, dat was echt prachtig. En toen zat ik in de laatste kilometers en toen denk ik, nou, wat zal ik nou? Nou, hoe zou ik een doel doen?
0: Ja.
2: Nou?
0: Ja.
2: En toen scheurde de Zuiderzeeroute, die scheurde in mijn gedacht. Die moet ook prachtig wezen. Ja, ik denk, dat is een beetje in mijzelf. Dat is hier in Nederland. Ik denk, weet je wat ik nou doe? Ik ga nog een keer tegen een berg op fietsen. Dat is iets compleet anders. En met dat ik dat dacht, toen scheurde me een stukje in gedacht in het land. Wat vorig jaar Hendrik Bakker. En Jan Jongman het doen, die heeft voor de Alp du Zes fiets. Dat is een actie om geld in te zamelen voor het KWF, het kankerfonds.
0: Ja.
2: Nou ja, toen dat ik dat dacht, denk ik, ja, daar gewoon ik voor. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen.
0: Zo had je weer een night-doel.
1: Maar ben je al geïrriteerd, zo fanatiek aan het fietsen? Want ik heb je ook wel eens getroffen dan met hardlopen bijvoorbeeld, maar altijd al fietsen of...
2: Nou, ik heb net gezien dat ik in de coronatijd een mountainbike gekocht. Nou, dat was hartstikke leuk. En toen kwam we dat mountainbikepad wat ook aanlegd en zo. En toen daarna ben ik eigenlijk, toen zei een collega, je moet eigenlijk gewoon gravelen. Ja. Gravelen, wat is dat dan? Nou, dat is op de Veluwe en dat is wat vlakker en wat langere stokken. En toen ben ik dat eigenlijk van doen. En toen dacht ik eigenlijk, dan had ik wel met mijn gravelfiets. Dat is eigenlijk een racefiets met briebaan. En dan kon ik toch wel die berg op fietsen. Maar toen zijn al

0: echt gezond verklaard. En dan kreeg je langer of jou alleen, dan kreeg je een beetje een last in je rogen. Ja, en dachten we, zal je halen wel wezen, of je neersteen, dat je broer ook. Ja, toen was hij op oudjaarsdag 2024, toen was hij in Sneek en toen kreeg hij de diagnose uitgezaaide prostaatkanker. Dus dat was echt een enorme klap voor ons.
1: Ja.
0: Maar hij is er nog steeds.
2: We hebben het over Jan van den Berg.
0: Ja,
2: je vader.
0: Ja, maar hij, ja, mijn vader, en hij is er nog steeds. En ja, daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Kijk, en wij in al die tijden waar je ziet ja, wat voor behandelingen er allemaal gedaan worden voor een kanker. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, er gaan nog steeds te veel mensen dood aan kanker. Dus er moet nog maar geld moeten komen voor onderzoeken.
2: Over dat bedrag gesproken, Lub, je had een bepaald doel gesteld. Volgens mij is dat inmiddels al, toch?
0: Ja, nou, mijn allereerste doel was €2500. ik denk, nou, als ik dat alles mijn gang rail, dan moet ik 250 mensen die allemaal een tientje gaan doen. Nou, dat ik toen die pagina online zette, dat ging echt als een trein. En, dus toen heb ik op een gegeven moment die €2500 heb ik op 10.000 gezet. Nou, dat was ook met een gezwendpastap bij een ganger. En toen kwam ik erachter dat ik denk, nou weet je wat, ik gewoon een sponsorplekje van mijn shirt gewoon verkocht. Terwijl ik niet had ik het bedrijfsleven naar gebeld. En toen had ik met een gezwend, had ik €15.000 bij een ganger. En toen denk ik, weet je wat, dan ga ik nou nog één keer dan proberen voor elke inwoner een euro bij een ganger te fietsen of te olen. Dus toen heb ik het bedrag op 22.000 onder 37 gezet. Nou ja, je rond het al, dat is inmiddels ook op bijenkanger. Dat is echt, echt ongelooflijk.
1: Ja, en het einde is toch wellicht toch niet in zicht?
0: Nee, want het doel is gewoon zoveel mogelijk geld inzamelen voor de KWF. Ja, en dat is, daar is geen einde aan, zal ik maar zeggen. Nee. Dus als je een mensen bent die denken van nou, daar wil ik ook wel wat aan doen, graag.
1: En dan, wat kunnen ze dan in? Gewoon naar de pagina van Alp de Zes?
0: De website opgeven is geen optie. En dan als je doneert nu en dan zoek je op deelnemer Lub van den Berg. Dan kom je op mijn pagina terecht. En dan heb ik nog wat meer informatie neergezet. Dus,
2: is dat nog een mooi verhaal over je fiets?
0: Ja, welk verhaal bedoel
2: je? Ja, Klamer to the Rescue staat erbij.
0: Ja, ja, dat klopt. Dus wat... Ja, een collega van me, die heeft een oomtrainer. Die zegt, nou, die kun je dan wel een keer niet verbieren. Dan kun je kijken hoe dat gaat. Dan kun je die al duet simuleren. Nou, ik met een bult enthousiasme op dat ding gestapt. En een beoefende amateur die dat ongeveer anderhalf uur overheen klimt. Dus ik denk, nou ja, dan gewoon ik er maar achterop zitten. Zo, de filters, en als ik me naar hoe voel, dan doe ik hem twee keer. Dan noem ik een armbaggie met Willianne.
2: Ja. Dat kan in het echt niet, hè?
0: Nee, dus ik ging op dat ding zitten en echt nog een half uur was ik gewoon iemand tot en los. Toen was ik echt voor de tot de helft van die klimmen komen. Nou ja, en dat kwam Klamer achter. Klamer fietsen van Biddinghuizen, Lucas Rustenburg. En die heeft toen echt een hele lieve mail gestuurd. Hij zegt, wij willen jou helpen. En je mag tot dat evenement misschien een racefiets die geschikt is om een barre op te fietsen. Misschien van onze kosteloos gebruiken.
2: Hartstikke idee. Dus,
0: daar raak ik dan mijn rondjes op.
1: En ook want ik geloof dat dan Jongman had iets van 6 keer.
0: Ja, Jan had een vurig jaar nog met Indruk Bakker. Indruk Bakker die had hem 3 keer gedaan en Jan 6 keer. Nou, dat is echt ongelooflijk. En Jan is misschien wel de grootste sportman van Urk. En dat had hij toen ook al laten zien. Want als je hem 6 keer doet, dan zit je bijna 12 uur in zadel. Dat is echt ongelooflijk.
1: Buitenaards.
2: Ja, hey, Lub, hou je eens een beetje op de hoogte, maar we willen graag ook weten natuurlijk dat je die zuvende halen.
0: De zuvende wat?
2: De zuvende het klim. Nee, maar ja, we vinden het leuk om nog even te horen of het je allemaal lukt is natuurlijk. En of je het allemaal haalt. Ja. En volgens mij ben je nou weer aan het trainen. Dus we nemen niet maar van je tijd.
0: Ja, nee, ik stond nou tussen een blok cel en een muggenbeet. Nee, maar kijk, dat die mensen dat ik zoveel geld doneerd word. Ja, nou voel ik vanzelf ook wel een lichte druk.
2: Ik denk het ook, ja.
0: Om iets te doen. Dus ik dacht op de hoogte, dat komt helemaal goed. Ik ga mijn best doen.
1: Ja, en we zullen de eerste die het wezen die de druk nog

0: klein beetje op stoot.
1: Hey, hey, succes en maak er een mooie zaterdag van.
2: Ja, dat komt helemaal goed. Hey, mooi, goed programma hoor. Hoi, hoi. Hoi.
0: Kijk, daar gaan we weer.
3: Je maas op de radio.
4: Ik zei jongen, luister natuurlijk aan de vrouw. Ik zei, ga ik nou achteraf kijken? Dan vond ik een interview bij Jorik FM. Met jullie in de studio. Dat had niet relaxed voor mij.
0: Ik zou zeggen, Jan voor president.
3: Visser en de Vries.

0: Want we moeten nou een klein beetje duur zetten, want we zitten behoorlijk vol. En er is ook van alles los, geloof ik. Want wij hebben aan de lijn Frans Akvoort. Goedemorgen, Frans.
1: Goedemorgen, jullie.
2: Voor mij stoor je op de KNRM-dag, Frans, of...
1: Wij stonden vandaag even als een beetje een assistentie op de KNRM Red Bull-dag op Urk. Ja, met richting zo wat dan.
2: Ja. Dus, en die stonden namens...
1: Nou stond ik namens het richting Zowat op de Red Bull-dag.
2: Maar we bellen ook even voor.
0: Ja, maar daar heeft verschillende. Ja, verschillende zo eigenlijk, ja, die moet jij houden.
1: Dat blijft er niet bij. Nee, dat klopt. We bellen nou even namens SIG, of kort Stichting Identiteit gezocht. Dat is een vrij naaie stichting. En die is eigenlijk ontstaan door een samenwerking van een paar mensen van de CPV en de richting Zowat. En we samen met de landelijke politie ook wel een beetje met de oorspraak met de Ulay. Een naaie stichting opgericht om een project op te starten met onbekende doden. Om daar een naam aan te proberen te geven. En dat hebben we als richting zo wat hebben we dat jaren geleden al samen met de politie in Nederland dat project op te starten. Een goed voorbeeld is de familie Zwaan zelf, die door de lui zijn vader na 47 jaar teruggevonden hebben. Maar het project in Nederland is eigenlijk wel zo goed als overrond. Wij hebben nog steeds 31 vermiste Urkers. Die kunnen heel makkelijk, heel goed kunnen die bijvoorbeeld in Duitsland, Denemarken leggen. Ooit anders poelt in begroeven. Dus daar willen wij nou onderzoek naar doen met alle technische middelen die we nou tegenwoordig hebben.
0: Ja.
1: Om te kijken of we daar connecties kunnen maken tussen een bepaalde vermissing op zee die we nog steeds hebben en... dus een onbekend begraven persoon.
2: En dan hebben jullie aan hulp nodig, hè, Geef-Jan?
1: Ja, klopt.
2: Je bent eigenlijk op zoek naar mensen. En wat is wat voor specifieke mensen moeten dat dan wezen die jullie kunnen hebben?
1: Nou, dat kunnen je en ik wezen. Dat je hoeft er echt niet een opleiding voor te volgen. Het is gewoon... als je op vakantiebureau bent... Bijvoorbeeld door je stichting is... Die heeft drie dingen. Wij proberen om via de visserij, via strandjuttersverenigingen of particulieren om botten in te zamelen. Die aan de spoelen of ooit te vonden ben. Om door DNA af te nemen. Wij brengen alle vermisten, die ervingkoord vanzelf, die hebben we nog steeds vermissen. En wij hebben de vrijwilligers nodig om op begraafplekken langs te gaan om te kijken van leggen er onbekende doden.
0: Ja, dus als er mensen binnen die bijvoorbeeld, daarom is het natuurlijk, de vakantie komt eraan en die gewoon in kustplekken waar wat voor de hand ligt, waar je normaliter aan zou kunnen spoelen, dan
2: was vorig jaar in Denemarken, neem ook nog even, toch even kijken.
0: Ja, op een begraafplek. Ja, ja. En dan zoek je naar onbekende graven.
2: Dan staat er in het Deens, dat vond ik wel hilarig mooi. Dan staat er op zo'n graf wat dan niet bekend is wie erin legt. Dan staat erop, bij God bekend.
1: Ja.
2: Fantastisch mooi.
1: En jongens, kom on, Aula. En binnen van hoes de ideale vrijwilligers.
2: Ja.
1: Die zeggen, moet u genoeg van, geven jullie hoes maar een plaats waar we in moeten. Wat voor jullie interessant is. En wij boeken er een weekendje naartoe en we gaan er allemaal uitzoeken.
2: Ja, ze mogen nog graag een weekendje voor Karkerplein.
1: Ja, maar dat voordeel hebben wij nou, dat ze dat graag willen. Maar dat is ideaal vanzelf, maar dat is niet de bedoeling. Kijk, gewoon hier, wij hebben een hele mooie website hebben, die is net van de week is die maar helemaal afgerond. Dat is www.sig-urk.com. Als je op die website je aanmeldt, Dan kun je bijvoorbeeld gewoon zeggen, je bent bijvoorbeeld in Denemarken op vakantie, dan hoor je naar de website en dan zeg je, mijn locatie. En dan zegt de website zichzelf van, die begraafplekken in jouw omgeving, die binnen voor ons interessant. Of jullie daar willen kijken. Maar wij zijn ook bij op die website van welke begraafplekken al bezorgd zijn en welke niet. Dus kun je ook zien. Kun je ook gewoon zien, die is al bezorgd, dus daar hoef ik niet in.
0: Nee.
1: Nou. Je drukt op een knopje navigeren en je gaat gelijk naar je routeplanner en hij brengt je eruit nog.
0: Ja, welke plekken binnen dan...
1: Het makkelijk mogelijk gemaakt.
0: Welke plekken binnen dan voornamelijk interessant voor jullie momenteel?
1: Voor ons is eigenlijk wel Duitsland, Denemarken, maar in die bocht, dat is voor ons wel een heel interessant gebied.
2: Ja, zo, er wordt ook altijd de vis vanzelf, dus dan kun je... Dan verwacht je ook wel dat dan misschien nog iemand te vinden wordt.
0: Ben er ook al interessante ontwikkelingen ontdekt? Zeg maar dat je iets van, hé, we hebben nu iets van een aanknopingspunt.
1: Nou, wij doen nog een onderzoek naar vanzelf, naar wie we nog steeds missen. En dan gewoon kijken van, ja, met stroom is te bel, met alles gewoon kijken van waar zou dat... Ja, waar zou zo'n hine als hij aanspoelt, waar zou dat kunnen wezen? We zijn wel op het moment met een bepaald onderzoek aan bezig, maar dan binnen daar geen arkes. Dat komt dan weer vanuit, Piet en Anna, die hebben in Duitsland geweest. Daar binnen drie onbekende graven gevonden. En binnen we trogen zoeken van die onbekende graven, binnen we trogen zoeken van wat is er in die tijd op zee gebeurd. Nou ja, dan kom je bij een schip uit. Nou ja, er zitten nog geen urkers op, wel Nederlanders. Daar binnen wij nog aan het onderzoeken van, ja, wat kunnen wij al aan informatie bij een kan creëren om te kunnen bepalen van wie zouden die mensen nog kunnen wezen.
0: Ja, maar het beperkt het dan enkel tot urkers dan?
1: Nee. Wij zoeken, ieder persoon die vermist is, vinden wij moet eigenlijk een naam creëren.
0: Ja.
1: Of tenminste ieder onbekend graf. En natuurlijk, we doen het vanzelf wel, nou ja, we focussen ons wel vanzelf op Turkers, maar daar beperken we het niet bij. Wij proberen iedereen te zoeken. Dus net zoals dat we nou dan zeg maar met een schip zeg maar zien met vreemden erop, gewoon wel eens zoeken.
2: Ja, absoluut. Hey Frans, ja, het gaat erom dat jullie mensen in contact komen met mensen die als ze ergens binnen daar op zo'n begraafplekken zouden willen kijken. Dus mensen. Ja. Als je van de komende tijd, de vakantie tijd, ergens op aangaan en je denkt van hé, dit zou wel eens een gebied kunnen wezen waar iemand aangespoeld is of in een onbekend graf legt. Nou ja, meld je dan bij Sig Urk.
1: Absoluut.
2: De website www.sig-urk.nl. Ik heb hier .nl stond, maar...
1: kom en help erbij.
2: Oh, dat kan allebei. Nou ja, Frans, dank je. En wij enkel nog maar te zeggen natuurlijk, je hoeft succes vandaag op de KNRM-dag, de reddingsbootdag.
1: Komt goed.
2: En veel succes met jullie werk.
1: Ja, nou dankjewel. We hopen er successen met al.
2: Hey, maak er een mooie zaterdag van.
1: Jo, jullie ook hè.

0: Het is half elf. Het is nog wel. Het is half elf. Ja, hé, Bram, bijna met een dubbele tong. Maar niks aan de hand, meisje. Maar in ieder geval, Klaas Raas is inmiddels in de studio kruipen. En achter de microfoon in ieder geval.
1: Gemerra,
0: Klaas. Klaas, een tijdje niet spreken. De rest gaat het?
1: Ja, voor de rest gaat het.
0: Voor de rest, en die andere rest?
1: Gaat ook wel. Gaat ook wel, ja. Nee.
0: Het campingseizoen al voor je
1: gehangen? Ja, het campingseizoen is alweer aan de gang. Jullie mogen blij wezen dat jullie vandaag niet hoeven te bellen. Oh. Ik zat gisteren gewoon op de camping, maar ja, goed. Rekeen moet thuis vandaag. Het is een zondag natuurlijk, moederdag. In de mall als ik in de weekend. En dan bleef ik ook echt op de camping. Tot zondags in de middag. Maar ik denk, ja, voor moederdag moet je toch even naar Urk te komen. Hè.
0: Ja, en zie je het nog een beetje zitten met Rekeen?
1: Zolang als ze niet degradeerd zijn, zien we het nog zitten.
0: Die klusjes er niet achter
1: staan. Zolang er nog geen van die haakjes of sterretjes of weet ik veel wat achter staat. Ja. Het kan nog steeds.
2: Ja, maar dus, je bent een man van de statistieken.
1: Ja.
2: Is er nou nog één wedstrijd nodig die ze verliezen en dan is het af?
1: Als we vandaag verliezen of volgende week verliezen, is het over. Want we stonden 6 punten achter. Nog 3 wedstrijden. Dus en we moeten de laatste wedstrijd tegen Excelsior 31. Dat is dan in principe de ploeg die we nog in zouden kunnen halen. Enkel waren als nadeel, Urk het als nadeel, dat we een doelsaldo hebben van wat 27 doelpunten slechter is dan dat van Excelsior. Dus dat is in principe.
2: Die moet je winnen.
1: Nou ja, die moet je winnen. Maar je kunt dan ook op doelsaldo degraderen. Dus als jullie op 0 stonden, wij stonden op min 27. Ja. Probeer dat in 3 wedstrijden maar eens recht te trekken.
2: Precies.
1: Dat lukt gewoon.
2: Maar wat gaat eerst? Gaat eerst onderling resultaat? Of gaat eerst doelsaldo?
1: Nee, gewoon de stand op de ranglijst en het doelsaldo.
2: Ja. Ja, maar als je dan gelijk eindigen en
1: als je dan gelijk eindigen van hebt, ja, dan is het volgens mij wel het onderling resultaat.
2: Ja.
1: En dat is, ja, wij door met 1-0 won. Ja goed, we moeten eerst vandaag van ADO 20 winnen.
2: Kans om te winnen?
1: Elke wedstrijd heeft kans om te winnen. Ja, dat is ook wel aan het toont. Ze kunnen van elke ploeg winnen, maar we kunnen ook van elke ploeg verliezen. En dan volgende week moeten we uit naar HSC 21. Dat is de ploeg die al degradeerd is. Die nog maar 6 punten nodig heeft op dit moment. Dus ja, dan zou je zeggen, dort moet je van kunnen winnen. En dan de laatste wedstrijd natuurlijk aan Excelsior. En Excelsior moet vandaag uit naar Tiel, naar Tech. En Tech is de ploeg die ook Ilar hadden een overwinning nodig is om te overleven. Dus we hopen maar dat Tech vandaag wint, ja. Excelsior verliest en Urk ook wint. Kijk, dan wordt het verschil 3 punten. En dan wordt vooral de wedstrijd volgende week al Ilar belangrijk.
2: Ja. Maar binnen wij nog afhankelijk van Angeren?
1: Ja, we moeten er sowieso zelf 3 winnen. En dan binnen we afhankelijk van de resultaten van Excelsior 31 en Tech en Huizen.
2: Zijden draadje.
1: Ja, ik zei de laatste stro al een vorige week. Daarvoor had ik het al over een zijden draadje, wat nog steeds niet te knap is. En ja, weet je, ik ben ook altijd
2: positief.
1: De rek is, nou ja, bijna. Ja, ik ben altijd wel positief ingesteld. En dat probeer ik ook altijd uit te dragen in mijn verslagen en dergelijke zaken. Maar dat was ik nou, ik weet niet eens maar welke wedstrijd. Was Eemdijk uit. Toen had ik zoiets dat ik nog de tijd aan Mark Looms vroeg van, ik heb het idee dat, ja, dat het vuur dreurt is uit de ploeg. Maar ja, het zijn toch vorige week toch weer aan de toon dat het vuurtje weer aan de wakker is. Duur van Arkema zijn boys te winnen. En nog steeds die laatste kans te houden om alsnog die PD-wedstrijden te doen. Want dat is wat we maximaal kunnen halen, hè? PD-wedstrijden. En dan moet je nog 2 keer 2 wedstrijden zien te overleven. En dan bleef je in de derde divisie. Dan ben je dan wel wedstrijden tegen een 4e divisionisten. Dus tegen een periodekampioen uit die klasse. En ook het verschil tussen de 2e divisie en de 3e divisie is al vrij groot. En het verschil tussen de 3e divisie en de 4e divisie is ook redelijk aanzienlijk te noemen. Ja.
2: Ja, ja.
0: Goed, we gaan naar de column, Klaas. Oh. Want dat ben je van Arnhem.
1: Dat gaan we over voetbal. Ja, dat is toch Kees niet aan mezelf. Nee, oké. Okay. Jongste zoon Jeffrey nam vorig jaar vlak voor de zomervakantie een kalender voor me mee. Een kalender gemaakt in opdracht van het bedrijf waar hij voor werkt in Deventer. Topicus is de naam. Een bedrijf dat software ontwikkelt voor het onderwijs. Bekend van SomToday. En als ik het goed onthouden heb, gaat het Berechtja College het aankomende schooljaar van deze software gebruik maken. Naast de zaken die normaal gesproken op een kalender staan, stond er op de achterkant van elke maand 1 of meerdere spreuken, wijsheden of quotes met de bedoeling om de lezer aan het denken te zetten. Omdenken genaamd. Spreuken, wijsheden en quotes speciaal bedoeld voor onderwijzers en leerlingen, maar sommigen zijn heel algemeen en voor iedereen van toepassing. Een van de wijsheden die ik bijvoorbeeld onder ogen kwam was deze. Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet bepaalt of je het bereikt. Ik heb daar toen in een kort artikeltje op de voorpagina van het Urkeland, een zogenaamd VP'tje, aandacht aan besteed. Ook afgelopen donderdag ging mijn VP'tje over een van die quotes die op de kalender stond. Ook als we het niet eens zijn, kunnen we aardig zijn tegen elkaar. Het gaat te ver om hier nu in deze column uitgebreid uit te leggen wat omdenken is. In het kort komt het neer op het volgende. Met omdenken maak je van een probleem een feit en van een feit een nieuwe mogelijkheid. Er ontstaat iets dat er nooit was geweest als je het probleem niet had gehad. Het probleem is de bedoeling geworden. Denken in kansen, niet in problemen. En volgens mij kunnen we daar op Urk een goed woordje over meepraten. Denk alleen maar eens aan de ontwikkelingen in de visserijsector. School wordt zalm, tong wordt inkvis. Die kalender die ik van Jeffrey kreeg staat nog steeds in de vensterbank bij mijn bureau op de redactie van het Urkeland. En deze week had ik een probleem. Er moest weer een column komen voor dit radioprogramma en ik had het VP'tje in de krant. De kalender bood mij de kans om in ieder geval 100 woorden te schrijven voor in het Urkeland. Voor deze column lag dat toch wat ingewikkelder. Je wordt geacht een minuut of drie over iets te spreken. Een nieuwe mogelijkheid dient zich vaak eerst aan als een onoplosbaar probleem. Probleem opgelost. Laat positiviteit doorklinken in de column. Ik kom namelijk nog veel te veel mensen tegen die denken in problemen en daarin blijven hangen. Geef aan de luisteraar een plek door die ze wellicht kan inspireren. Kan inspireren om problemen om te zetten in kansen. Die ze anders laat denken. Die ze laat omdenken. En als u meer wilt weten over omdenken, zet er .nl achter. En tenslotte nog een wijsheid, spreuk, quote, hoe je het ook maar noemen wilt, die niet op die betreffende site omdenken.nl staat, maar dat binnenkort zomaar eens zou kunnen opduiken. Als een rotonde problemen oplevert, maak je er toch een kruispunt van.

0: we gaan gelijk naar de kolen van Klaas Raas, commandeur, want we hebben aan de lijn Rikkelt van Urk. Goedemorgen, Rikkelt.
1: Goedemorgen, Kees.
0: Ja, want je bent toch met iets bijzonders bezig, want jij hebt besloten om de gehele Pieterpad te gaan lopen en met door een bijbeorende vlog.
1: Oh ja, ja, ja, Jeanette is erg druk met maken van filmpjesopnames.
2: Ze wiegelt maar geen vlog, nee, Jeanette maakt een vlog.
1: Ja, ik kan niet maar normaal over haar het lopen.
2: Ja, maar Rico, even eigenlijk, dat kon je ook al niet maar vanzelf, hè?
1: Nou ja, ja, dit draagt er wel aan bij, hoor. Dus je wordt een aanhouden en vertellen meestal dat ik denk, hoe biedt je dat?
2: Ja. En dan komt Rico ten huis en dan zegt hij tegen Jeanette, wil je nou eens mee ophouden?
1: Nou, nee hoor, want ik weet dat ze daar graag doet, met veel liefde, dus ik vind het prima.
2: En van waar de gedachte om een Pieterpad te gaan lopen, Rikkelt?
1: Nou, ten eerste vond ik deze maand met pensioen en ik dacht, nou, laat ik eens iets geks doen. En mij leek het Pieterpad in één keer lopen wel een leuke uitdaging. En daarnaast heb ik voor mezelf ook een aantal, vragen en opdrachten aan verbonden. Als je zeggen wel eens, zowel in het reguliere als in het alternatieve circuit, wandelen is het allerbeste medicijn voor lichaam en geest. En toen dacht ik bij mezelf, nou, laat ik dat nou eens gewoon uitzoeken of dat ook zo is. Dus ik ga een maand lang lekker wandelen, voor de rest helemaal niks. En dan kijken wat er met me doet.
2: Ja, jij nogal een einddoel toch, geloof ik? Je willen op een bepaalde dag wil je op de Sint-Pietersberg aankomen.
1: Ja, ja, ja, dat 22 mei. Ik heb een heel schema, dat is je net voor me gemaakt. En 22 mei kom ik dan aan op de Sint-Pietersberg, dat klopt.
0: En maar jij hebt een bepaald doel voor jezelf gesteld, met betrekking tot het om over na te denken over de zin des levens? Gaan we zo diep?
1: Nou, dat heeft er ook mee te maken, maar ook gewoon lichamelijk. Wat doet het met je? Ja. En wat gebeurt er als je een hele maand lang prikkelvrij bent? Want dat kennen we eigenlijk niet maar. Je wordt altijd wel overleid of aanspreken of er worden vijf vroegen of er is een deadline. Je bent nooit prikkelvrij. En ik denk bij mezelf, wat gebeurt er nou als we geen prikkels meer hebben? En toen kwam ik op het idee om dan 30 dagen te gaan wandelen met maar één doel. Dat is van A naar B en voor de rest niks. En kijken wat het met je leven doet. Nou, dat doel heb ik inmiddels laten schieten. Want je bent niet prikkelvrij als je Pieterpad loopt. Je hebt zoveel ontmoetingen. Ik heb ook een aantal mielopers gehad. Dat prikkelvrije, dat god niet op. Maar het is wel enorm enerverend. En heel waardevol.
0: Ja, maar ik denk dat het prikkelvrij ook voornamelijk bedoeld is. Dat je vanzelf... Gewoon gedurende de dag dat je altijd geconfronteerd wordt natuurlijk met het online connect wezen op allerlei manieren. En, dus,
1: nou, ja.
0: En je er ook last van?
1: Nee, ik ben niet zo'n sociaal media mens. Dus ik gebruik het alleen puur voor mijn werk en voor als ik ergens interesse voor heb.
0: Ja.
1: Dus dat online wezen, daar heb ik niet zoveel last van. Maar ik heb in mijn dagelijks werk wel heel veel gesprekken met mensen. Mensen met vrouwen, met problemen. En dat neem je mee. Of naar huis. Dus, en het is mij wel eens mooi om dan zonder al die problematiek op pad te gaan.
0: Ja.
1: En dat ook op een plekje te geven.
0: Maar dan loop je het Pieterpad. Je komt allerlei mensen kom je terug. Wat maakt jullie dan gemeenschappelijk tijdens zo'n ontmoeting, behalve het Pieterpad?
1: Nou, de meeste mensen lopen wel met een bepaald doel. En dat probeer ik dan achter te komen tijdens een gesprek. En dat is zo verschillend. En vaak ook heel bijzonder. Gisteren liep ik nog met een maatje naar Dronten. Die had pas 4,5 maand van Urk naar Santiago gelopen. Of van Dronten naar Santiago gelopen. Nou, en dan vertelt ze erover. Nou, dat vind ik geweldig. Om dan er nog te luisteren wat ze allemaal meegemaakt heeft. En zo zijn een heleboel mensen met verschillende problematieken. Wat mij opvalt is vaak mensen die een skying leggen en daardoor een bult problemen hebben. En even alles op een rijtje moeten krijgen en dan een Pieterpad gaan lopen.
0: Ja.
1: Dus dat kom je allemaal terug.
0: Ja, nou heb je dan al een aantal etappes achter de rug. Merk je al iets van verschil bij jezelf?
1: Ja, zeker. Ja, nou, als het gaat om lichamelijke gezondheid, dan merk ik dat ik beter slaap, langer in ieder geval. En als je slaapt, dan gaan er ook allerlei herstelprocessen aan de gang. En dan, dat is enorm voordelig voor je gezondheid, zeg maar. En het valt me op dat tijdens dit evenement, ik hoef geen middagknipjes maar te doen. En dat denk ik thuis nog wel.
2: Ja, maar Rico, wacht even. Ik ken jullie dan als een fitte man.
1: Ja, dat denken de meeste mensen. Maar ik heb ook wel een rugzakje meegekregen over het verleden. Ik heb ooit de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom gehad. En jouwen altijd wel restverschijnsel. En ik kan er goed mee omgaan hoor, ik voel me verder prima. Maar ik moest altijd even een knipje noemen, om zo maar te zeggen. En het valt me dus op dat tijdens dit wandelen, ik toch geen behoefte meer aan.
2: Ja, dus maar energie.
1: Ik heb maar energie. Ik merk ook dat ik iedere dag beter kon lopen. Dus het is niet zo dat het vermoeiend is. Ik merk zelfs dat ik er maar conditie van kreeg. Dus in dat opzicht werkt het heel positief. Maar dan loop ik ook heel ontspannen hoor. En max tussen de 20 en 25 kilometer per dag. Dus ja. Dat is op zich ook nog wel te donderen dan die hele dag te teven voor. Dus het is voor mij geen prestatie.
0: Nee, maar dan heb je het over de lichamelijke positiviteit wat je dreut allemaal. Maar wat doet het met je geest ondertussen?
1: Nou, ik had mezelf nog een andere vraag meegegeven. Ik heb mezelf ook de opdracht gegeven van kijk of het je lukt om in een maand tijd een boek te schrijven over geestelijke pelgrimage. En dat heb ik ook al een beetje aan de kant geschuiven, want ik heb zoveel ontmoetingen en bezoek dat ik kom daar niet helemaal aan toe. Ik ben al wel begonnen, maar daar ben ik ook over aan het denken.
2: Hey, maar Rico, nou zei je net aan het begin van het gesprek van ik gewoon bijna met pensioen.
1: Ja.
2: Dat doet ook wat met je, denk ik, toch?
1: Ja, ach, daar leef je al een aantal jaar in de vroeger zelf. En of het wat met me doet, ik heb besloten om wel 2 dagen te blijven werken. Dus ik voorkom dan niet dat ik in een zwart gat terechtkom. Alhoewel ik genoeg al bezig en interesse is om dat te voorkomen. Maar ik vind mijn werk ook erg leuk. Dus ik blijf 2 dagen werken en dan kan de praktijk ook blijven.
0: Ja, maar er komt een boek aan dan, Rikot?
1: De bedoeling is van wel, ja. Ik geef al een aantal jaren onderwijs in de kerk over het thema wandelen met God. En de vraag die ik erbij stel is, doen we dat als gelovigen wel? Wandelen wij wel? Terwijl in de Bijbel kregen we daar iedere keer een uitnodiging voor. Als een pelgrim op weg te gaan naar Sion. De titel van mijn boek is op weg naar Sion. En wat ik in dat boek graag wil vertellen is, als je dat doet, gooi je ook veel dingen mee maken. Net als dat je het Pieterpad lopen, maak je veel mee. Maar als je die geestelijke reis gewoon, dan maak je ook veel mee. En dat probeer ik in een boek te verwoorden. Dus, en mensen enthousiast te krijgen om ook geestelijk op pad te gaan. Want dat vergeten we nog wel, dus dat ook van onze vroeger wordt.
2: Gewoon wel diep hoor.
1: Jullie begonnen erover.
2: Ja,
1: dus,
2: eerlijk is eerlijk, zo is het. Ja. Maar terug naar de realiteit. Maandag gaan we weer verder lopen. Hoe heet het op naar vrijdag 22 mei, Rikelt?
1: Ja, naar Maastricht, inderdaad. Ja. En, dan stond de kleinkinderen op me te wachten en daar keek ik al heel erg naar uit.
2: Nou, dat ik zou niet zeggen, dat lijkt me een prachtig mooi gezicht dat je de laatste kilometer afleggen en je ziet er al een ploeg toon die je verwelkomt.
1: Dat is denk ik het mooiste moment van de reizen. Ja.
2: Hey, we wensen je veel succes, Rikelt, en bedankt dat je even aan de lijn wou komen.
1: Ah, cool, jullie ook, hè.
2: Groeten.
1: Bedankt.

0: Ja, als het goed is, hebben we Maria, hè? Of, ja, of Marietje ook op Insta ook wel een dag. Goedemorgen, Maria.
1: Ja, hallo.
0: Fruitier, nee, Kramer Fruitier is het, hè, natuurlijk, officieel.
1: Ja, ja. Kramer Fruitier.
0: Ja. Hey, er is wat bijzonders gewonnen bij jullie gisteren in jullie gezinnetje natuurlijk. Want jullie mochten jullie mogen weer een kindje verwachten.
1: Ja, man. En, het is zo bijzonder. Wij hebben zo'n fantastische dagen gisteren.
0: Ja.
2: Maar wat gebeurde, wat was er gisteren los dan? Echt te zeurt?
1: We hadden een gender reveal.
0: Ja.
1: En donderdag met de kost ben ik gebeld dat we een kind mogen ontvangen. Nou, 7 jaar wachten.
2: Noem je dat een gender reveal?
0: Ja, dan maak je goeiemorgen.
1: Ja, geslaagd bekend.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap ik, maar... Ja. Ik heb een groot vraagteken over mijn hoofd.
0: Doe maar.
1: Nou ja, kijk, als je belt wordt en je wil het liefst gelijk, tegen iedereen wil je vertellen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik wou wel een beetje dat er een beetje een verrassingseffect was. Dus we hebben tegen iedereen verteld, we kregen een kind. Maar een geslacht hadden we nog even voor ons aan.
0: Ja.
1: En toen hebben we gistermiddag tussen 6 en 7 was iedereen welkom. En om 7 uur... dan gewoon het geslacht bekendmaken.
0: Ja.
1: En die zingen er, nou ja, rond de 100 mensen op de straat. Dus dat was echt fantastisch.
0: Ja, even terug naar het begin mezelf. Want jullie moeten, of jullie hebben 7 jaar moeten wachten voordat jullie weer een kindje, hoe neem je dat? Weer een nightkind mogen ontvangen.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk, dat is, lijkt mij echt enorm frustrerend. Want 7 jaar...
2: Maar waarom duurt dat zo lang dan?
1: Ja, weet je het, weet ik het.
0: Ja.
1: Dat is gewoon absurd. Met onze Chris hebben we 6 jaar op hier geweest. Dus en kijk, en nou was het ook de corona ertussen zit. En na de corona is er heel veel veranderd. En wij hebben 4 jaar op de lijst staan voor een kind uit de Filipijnen. Want onze Chris komt uit de Filipijnen. En nou binnen we sinds 1,5 jaar, denk ik, binnen we overgeschreven naar Thailand. We hoorden dat het in Thailand sneller ging. Nou, en inderdaad, nou binnen we beeld. 4 jaar zomer wouden we nog stappen. Als ik klaar mee,
0: bijna de antwoordkinderingen. Ja.
1: Ja, maar toen zegt ze, niet doen, het komt eraan. Maar ja, en het komt eraan, duurde heel lang.
0: Ja. Hey, maar nou kwam het verlossende woord. Ik kwam afgelopen donderdag binnen. Nee, je lag gisteren het geslacht bekend maakten. Nou, wat is het te worden?
2: Wat wordt het?
0: Ja, wat is het?
1: Een mooitje. Ja, dat is toch ik wou.
2: Ja, dat snap ik. Want jij nou een jongen, Chris.
1: Ja.
2: En dan komt een mooitje bij. Billen dan ook al hoe zit het dan met naamgeven van deze meid?
1: Nou, het kind, kijk, in Thailand hebben we zelf een beetje een andere tol.
2: Ja.
1: En het eten, Pie Mai. Dus ja, dat roept niet lekker over de buurt. Pie Mai, weet je wel. Nee. Dus ja, toen we hier te zitten denken, wat moeten we nou? Maar we wouden wat met Mai. En toen gisterochtend heb mijn man bedacht, Mayra.
0: Oh. Mayra.
2: Ja, mooi naam.
0: Ze zit ook een soort zelfzuchtige aspect in om toch een beetje jezelf te vernemen.
1: Ja, ja. Maar dat wist ik niet. Nee. Ik zei dat hij het naar mijn typte. Toen zeg ik, hé, dat ben allemaal in letters. Ik ben gewoon verneumd.
2: Ja.
1: Dat is fantastisch.
0: Hey, hoe gaat het nou voor de rest dan in zijn werk?
1: Nou, in Thailand moet je best snel afreizen. En ze hoopt, de vrouw van Wereldkinderen, zeg maar, dat we eind juni kunnen vertrekken. Dus dat is heel snel al.
0: Dus er zijn nog een paar spannende dagen voor de boeg. En dan is het vertrek daar.
1: Ja.
2: Maar kreeg jullie dan ook wel foto's en zo? En,
1: ja. Ik denk dat de stuffie is, zoals je
0: Ja, maar dat lijkt mij echt heel bijzonder. Dat je weer een kind... want het is natuurlijk gewoon van 3 naar 4 ook. Het is ook weer iets bijzonders.
1: Ja. En zo gauw je de foto's in neemt, is het gewoon een jong kind. Onze Mayra.
0: Ja, gaat dat zo snel dan, Maria?
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat het een geweldige teus krijgt. En we wensen jullie natuurlijk heel veel sterkte. Ook naar de komende tijd.
1: En
0: de reis naartoe. En hou je sterk, zou ik zeggen.
1: Ja, kom goed.
0: En natuurlijk jij genoot ook, even zelf.
1: Ja, en we willen iedereen even bedanken. Iedereen die anders denkt, want dat is gewoon absurd. De berichtjes, de cadeaus, gewoon echt heel bijzonder.
0: Nou, bij deze.
2: Maak er nog een mooie zaterdag van, Maria.
1: Dankjewel.
2: Jo, hoi.
1: Hoi, hoi. Doei,
3: dit
1: doei.
3: Is het nieuws op Urk FM.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Tumult vanaf de bult. Dit is Urk FM.
3: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
6: Nou, bek hem wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, Gerard Koksen, 1948, hè, heet hij toch?
1: Ja.
0: Ja. Wie ook zowat uit 1948 komt, is Freek Brouwer. Ga maar af.
2: Ja, ja. Ja, lekker, hè.
1: Ja, hij maakt hem gewoon.
0: Ja,
2: ja, ja. Gewoon al als 65 plus, dan heb ik vanochtend al weer 8 kilometer vleuren over de dik.
0: Dus. Ja, nee, alle respect al. Hoor, Freek.
2: Zeker
0: dan. Hé, Freek, ja, je, toch... We proberen toch elke keer maar weer een klein aanknopingspuntje te vinden om je toch maar weer even weer in die uitzending te trekken. En we hebben nog steeds de belofte staan om toch die laatste uitzending, of in ieder geval, nee, een uitzending te doen in je laatste meidagen.
2: Ja, dat is wel leuk. Dan zou ik even langer komen, hè? Ja. Dan heb ik er over gesproken, ja. Nou, dat gaan we doen.
0: 20 minuten, niet langer.
2: Ja,
0: nee, we maken wat even een Freek Brouwer dingetje, wordt het. Hé, hey, maar de aanleiding waar we je nou voor bellen is... er is een soort enquête gewonnen, onder de, of in ieder geval vanuit de gemeente Urk... om de stemming te peilen, of in ieder geval te onderzoeken... van hoe gooi je uit op Urk?
2: Ja, ja, dat is niet naait hoor. We hebben 24 hakken door, maar we hebben nou een project vanzelf veilig uitgehold. Dus wij zijn nou benaaid van de doelgroepen, de jongeren. 12 tot 28 jaar in de ouders, verzorgen in de professionals die er nou toe gaan stonden, 2 jaar later.
0: Ja.
2: We hebben zelf heel wat acties gedaan hierin. We hebben bijvoorbeeld natuurlijk het gedoogblijvende jeugdhonken is omgezet naar de legalisatie van die honken met een exploitatievergunningstelsel. Dus er zijn wat strikte vuurwaarden we eraan besteld. Tot een maximum van 80 hebben we toen gezegd. Het horecaoverleg is veel maar intensiveerd. Dat is echt heel goed op dit moment. Partijen zijn aardig over te spreken. Zowel de horeca's, de gemeente en de politie en ook een andere partij die betrokken ben. Dus met verenigingen, dialoog, is nou binnen werk en de positieve initiatieven zijn het niet te vergeten. Dus nou, 2 jaar later, 2024, we weten van ja, hoe stonden ze...
0: Hoe denken ze erover?
2: De bevolking er nou over, ja.
0: Vanuit de maatregelen wat je die jullie doen destijds nummer nemen, willen jullie ook graag weten van ja, hoe ben die maatregelen nou?

0: is om zelf nog wat in te vullen. En om ook in gesprek te willen gewoon. Wat vinden we, aan het einde van de enquête kun je ook aangeven, stooi open voor een gesprek, want dat willen we graag. We willen zoveel mogelijk communiceren met onze inwoners van hey, hoe stooi je er nou zelf ook in, zeg maar. Nou, op dit moment al maar de 200 reacties in de Ilemon Maa is toch open om in te vullen.
1: Nou, dat vind ik al behoorlijk, 200, als je dat...
2: Ja, laten we dat ook even benoemen dan. Waar is de enquête te vinden, Freek?
0: Nou, er stond een pagina grote advertentie door het land. Daar kon je echt niet omheen. Want ik dacht, wow, die sprong er echt uit. Maar je kunt hem ook op de gemeentelijke site vinden. Dan kun je hem direct invullen. Kun je hem zo digitaal invullen. Het makkelijkste vind ik nog zelf, al google je maar enquête veilig uitgaan Urk. Nou, dan kom je met die erop terecht en dan kun je bediende knoppen invullen.
1: Ja, maar kun je vanuit de resultaten die tot nu toe binnen, kun je daar al een klein beetje een bepaalde conclusie uit trekken dan?
0: Nee, die hebben we nog niet binnen. Tenminste, die heb ik nog niet gehad, dus of via communicatie.
1: Ja.
0: Dus dat is nog niet bedoeld. Het deelt, maar dit wordt in het najaar deelt met de raad. Of het project Veilig Uitgang loopt tot december 2026. Ja. In het najaar met de raad in college wordt dit verder besproken. Nee, dit is de uitkomst, want je moet zelf dat gewoon duiden. Wat komt eruit? En je gaat nog gesprekken voeren. Dus er zal vast en zeker een goede presentatie en documentatie komen. En dan aan de raad van, hoe zijn jullie erin?
1: Ja, was er ook een pot met geld. Is dat ook verbonden aan die enquête eigenlijk? Waar heb je bijvoorbeeld uit ontstaan is?
0: Je bedoelt waar de enquête betaald wordt?
1: Nee, was er toen een pot geld? Waarom? Ja, om initiatieven te stimuleren?
0: Ja, er zit nog geld in, dus dat is voor 2 jaar vastgesteld. Maar er binnen wel mogelijkheden. Het is ook samen met de Willem Hoekstra-fonds om daar wat flexibel in te wezen.
1: Ja.
0: Dus als inderdaad nog wat verder komt, dan stonden wij er wel voor open. Volgens mij is dat nog binnen nog wel middelen in open. Ik zie wel dat op dit moment er ruim positieve initiatieven binnen toegekend. Een aantal binnen al bekend is, elke communiceert natuurlijk. Vesten met bedaald. Nou, Shapers is een ieder mooie vuurbeeld voor 14 tot 18 jaar. Kapien vanzelf, dus dat de skuil daarin. Dat vind ik ook het mooie, dat we de doelgroep hybrid pakken en dat we supporting en ook hybrid opwerken voor het beleid wat er stond.
2: Maar ik heb wel het idee, Freek, dat het gaat om de jongeren opwerken. Het gaat om de keten van wat vinden die van...
0: Ja, maar ja, klopt. Nou, die jongeren, dat ben ik met je eens. Dus het gaat even zelf de jongeren van 12 tot 28 jaar. Dat is echt wel hybrid, niet alleen maar zijn. Ik pak die 14 tot 18, want ben ook ze direct een uitgebreide enquête. Voor de jongeren van de vierde klassers van Vuurges en Onderwijs. Dat is een ieder gebruik of een middelgebruik en dat soort dingen. Maar deze is echt gericht op de jongeren, maar ook de ouders en verzorgers en ook de professionals in de betrokken organisatie. Dus die 3 kapjes ben er ook. Dus als je stelt je de site open, ben je jonger of ben je een ouder of ben je een professional?
2: Waarom stel ik hem op deze manier? Als we ook het over het wat brier uit gewoon op werk hebben. Bijvoorbeeld wat mij opvalt, is dat er nou 2 terrassen dicht binnen aan de avond. Zal ik u gewoon op werk. Hè? Dat schaal ik toch ook dan maar even om. Angere doelgroep ben ik absoluut met je eens. Maar dan denk ik van... zou toch zonde wezen als we straks midden in de zomer zitten. En het, laten we gewoon noemen. Het zeebodemterras is open. Het terras ernaast, links en rechts, allebei dicht. Niet open.
1: Ja, dat vind ik zelf altijd... dat is eigenlijk niet aan de gemeente. Ook,
2: nee, zo bedoel ik het niet. Ja. Absoluut niet. Maar ik bedoel... ook dat is ook gewoon op werk. En wat kunnen we dan doen om een ondernemer dan toch te stimuleren? Van joh, maak je terrassen beschikbaar?
0: In het verleden worden we al dammen opgeworpen voor de horeca. Maar dat doen we echt niet. Dus het is echt wel dat wij ze willen verleiden om dat te doen. Ik vind dat het avondje best mooi vuurbeeld is dat die terras ook verbreed heeft. Trouwens ook dat echt een heel grote Grand Café worden is waar je goed terecht kunt, zeg maar. Ja, en wat net gezegd wordt, wij gewoon zelf geen horeca exporteren. Dus goed, maar ook in het naaie plan van Oud-Urk wordt het terrassenbeleid zelfs nog aantrekkelijker gemaakt met hele naaie indelingen rondom wat nou de Netorama is. Dus wat dat betreft in de vooruitzichten worden alleen maar positiever om juist een goed terrassenbeleid neer te zetten.
2: Oké.
1: Ja, maar kijk, in vergelijking met bijvoorbeeld een, zeg maar, pak hem weg 30 jaar geleden. Het aantal vierkante meters is best wel in de slonken ook.
2: Qua horeca?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Kijk, horeca, het niet altijd makkelijk vanzelf. Denk ik. Dus het is ook niet zo dat wij massaal...

0: dat wij jong was. En dan ging je allemaal naar de horeca toe. Maar dat is niet meer zo, hè. Jongeren hebben zelf ook al eens een eigen plek. Nou, we weten inderdaad dat ze ook op de achterstraat zitten vanzelf voor ze bij een kanker komen. Ze gaan naar die events toe.
1: Ja, maar is dat dan niet een gevolg van, Freek? Is dat niet een gevolg van, omdat je te weinig eigenlijk, omdat je in de kromp, of te weinig, ik even er los van, omdat het minder worden is, want destijds had je natuurlijk het avondje, dat terras is nou ook dicht, of het avondzicht is dicht.
2: Ja, avondzicht is dicht, ja.
1: In de pub is dicht. De Wabu, de pub is dicht. Dicht de deur bestaat niet meer. Het steertje, ja, maar dat is dan nog weer bij Wieter te komen.
2: Ja,
1: dat
2: is zo'n horeca.
0: Het is breed, hè. Moet je kijken naar Emmeloord.
1: Ja.
0: Wat we daar wel niet hadden.
1: Ja.
0: Ik zit altijd te denken, wat gaan de jongeren nog uit in Emmeloord? Of vroeger dan, nou ja, of nou de Chaparella hadden, of wat Downtown, of je hadden in Markenesse dat grote gebeuren.
2: C-André.
0: C-André. Ja. Daar ben ik er ooit eens in Lemmer inderdaad, wat die op breed was daarin. Maar het is wel anders worden daarin. Dat zie je wel. Dus het is eigenlijk wel, wel een ander gebeurd is dat er wordt. Nou, dat is toch natuurlijk wel best wel duur, denk ik, om in de horeca uit te gaan. Dus om daar een avondje te gaan zitten. Dus het is wel dat jongeren op een gegeven moment wel op een andere manier een kanker gaan.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Dat speelt.
1: Goed,
0: zelf waar ze op het terras zitten, dan denk ik, wow, dat.
2: We hadden het over de enquête uitgaan op Urk, veilig uitgaan op Urk. Die is te vinden op de website van de gemeente Urk. Dat is urk.nl. Zoek even op veilig uitgaan, enquête.
0: En dan ook in het zuidelijke land, wat je met de QR-code kun je het ook doen. Maar het is lekker een laagdrempelige enquête. Het is een mannetje, denk ik, nog geen, moet hem opslonden de volgende keer verder. Hij is vrij soepel en makkelijk in te vullen. Maar we nodigen het om zoveel mogelijk in te vullen. En ik verwacht dat jullie hem zelf ook in te vullen, mannen.
2: Als je dat graag wil, Freek.
0: Dat wil ik gewoon
2: graag. Nee, dat komt goed. Dat komt goed. Hey, maak er nog een mooie zaterdag van, Freek. Fijn dat je even aan de lijn wou komen.
0: Oké, super. Bedankt. Ja.
1: Hoi, hoi, hoi, hoi.
3: Je maas op de radio.
4: Urk is een warm bad. En nou ja, bier is, die blijft er al, zeggen we altijd al. Dus dat is zeker.
3: Visser.

0: Ja, elke week gaan we toch weer gevoel en er kan nog steeds. Hè?
1: Ja, nog steeds. De superlatieven zijn niet van de lucht. Hè? Zijden, draadje, de rek is er nog niet uit.
0: Dat ben ik geen superlatieven.
1: Nou, wat is het dan?
0: Nou, superlatieven is ophemelend.
1: Nou ja.
0: Een zijden draadje.
1: Maar ik bedoel, van die vergrotingen.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dat doet er ook niet toe. We zijn nog in leven, Mark.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat moet toch goed gevoeld hebben vorige week tegen Aarkemaarse Boys?
2: Ja, zeker. Zeker. Een overwinning daarentegen. Een overwinning voelt altijd goed. Ook de manier waarop. En met name de eerste helft. Daar stemmen zeer tevreden. En dat was eigenlijk ook het geval tegen Geenemuiden die wedstrijd ervoor. Dan doe je nog steeds mee. Alhoewel je wel afhankelijk bent natuurlijk van van anderen. Maar we doen nog steeds mee.
0: Nee,
2: ja,
0: zolang het er is, dan gaan we ervoor vanzelf, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
1: Ja, vanmorgen spraken we Klaas Ras hier even in de studio. En die zei ook van Urk kan gewoon van elke ploeg in deze competitie winnen.
2: Ja, nou ja, dat is ook zo. En dat hebben wij ook, laten zien. Maar we kunnen ook van elke ploeg verliezen.
1: Gelijk achteraan.
0: En dan goed ook.
2: Dat is het. En dat moeten we goed gaan evalueren. Ook hoe hebben wij wedstrijden gespeeld en hoe krijgen we de doelpunten tegen. En dat gebeurde met name lag het dan aan onszelf en niet aan de tegenstander. Natuurlijk, je hebt ook te maken met goede tegenstanders. Maar we hebben wedstrijden gehad waar wij te makkelijk individuele fouten doelpunten tegen kregen. Ja, en dan wordt het lastig.
0: Ja.
2: Als je zelf wel 3-4 keer scoort, maar de tegenstander 5 keer, ja, dan schiet het niet op.
0: Nee, want het kan ook een scenario zijn dat het doelsaldo je tegen gaat werken.
2: Ja. Ja, dat kan allemaal. Er zijn verschillende scenario's.
0: Ja.
2: Dus goed, we gaan gewoon deze wedstrijd vanmiddag in om te winnen thuis. Ook met de jongens besproken van vol gas en dan zien we waar het schip strandt. En we hebben bewezen dat we goed kunnen voetballen, hè, met een dosis mentaliteit wat je op het veld moet leggen. Ja, dan kunnen we gewoon heel ver komen en dan zien we wel straks aan het einde van wat de concurrentie heeft gedaan.
1: Vanmiddag dus ADO 20 op het programma Thuis. Thuispubliek hierbij de oproep om je team, om SV Urk 1 te ondersteunen. Er wordt gesproken over een ijzersterke verdediging aan de kant van ADO 20. Daar nog op getraind van de week?
2: Ja, we hebben ze goed geanalyseerd. En we weten ook dat ze thuis, ADO 20 thuis, dat ze onverslaanbaar zijn. Dat ze nog niet hebben verloren, maar dat ze uit best wel wat steekjes laten vallen. En dat neemt niet weg. Ze staan gewoon tweede. Dus het is een prima ploeg met veel individuele kwaliteiten. Ze doen niet veel geks. Het is vrij duidelijk wat ze allemaal doen. Maar wat ze doen, doen ze allemaal wel op een bepaalde intensiteit. Samenwerkend. Ja, ze staan niet voor niks tweede.
1: Maar dat betekent dat er wel een mooie voetbalmiddag is vanmiddag.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ik hou van dit soort wedstrijden. Goede tegenstanders. Waar je als Urk zijnde 100% met de kop erbij moet zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Je moet 100% met elkaar gaan samenwerken. En met het publiek erbij, met het mooie weer erbij. Ja, dan zijn alle ingrediënten denk ik aanwezig om een hele mooie voetbalmiddag op de mat te leggen.
1: Sluiten wij ons bij aan
0: inderdaad. Mooie zaterdag met 3 punten in de pocket.
2: Dankjewel en we gaan ons best doen en we spreken elkaar snel.
1: We spreken elkaar, Mark. Dankjewel.
2: Oké, hoi.

0: vijf op een rij.
1: Ja, op deze prachtige zaterdag mogen wij weer een naaie gast verwelkomen in de vijf op rij. En dat is deze week Nadine Nijntjes. Goedemorgen, Nadine.
2: Goedemorgen.
3: Nadine Nijntjes, dat is zo'n...
1: Nadine Nijntjes.
3: Dus twee ennen achter een kanger. Nou, ja, verschillende ennen achter een kanger.
1: Ja, dan... Een tongbreker.
3: Ja, echt een tongbreker, ja.
2: Je moet echt... Nou, en ik vond het zelf heel mooi klinken eigenlijk.
1: Ja, we doen een beetje denigrerend af eigenlijk.
3: Nee, dat is niet
1: Nadine.
3: Ja, nee, Nadine Nijntjes, hartstikke idee.
1: Ja. Dus ik zelf te denken, Nadine... Ja, nou, kan wel. Om te roepen, hè, bedoel
3: ik. Op de buurt, als je begon eten. Nadine, we gaan eten.
1: Ja. Ja. Dat kan.
2: Ja. Hey, ja, dat is gebeurd, ja.
1: hoe ben je aan de naam gekomen, Nadine?
2: Nou, ik ben vernoemd naar mijn tutte en naar mijn oma.
1: Ja.
2: En mijn oma heet Dina en mijn tutte is Danielle. En er is Nadine van hem.
3: Dat is wel mooi. Mooi gevonden.
2: Voor mij vond het hij best uniek.
3: Ja. Ja, ja, ja. Dat, ja.
1: Dus het is in de mix gegooid en Nadine is het resultaat.
2: Dat is te worden.
1: Ja.
3: Hey, en de relatie met Aline ten Apel is?
2: Ja, dat is een van mijn beste moois.
1: Oh, we zitten gewoon in het hele vriendenclub.
3: We zitten
1: in
3: de vriendenclub.
2: Ja, we zitten in een reeks inderdaad.
1: Hey, ja, hey, hoe groot is die vriendenclub?
2: Zes stuks.
3: Oh, we hebben er nog twee te
1: verwachten. Zes stuks, oké.
2: Okay. Ja, ja.
3: Ja. Dus, ik had al een vroegen aan Aline... Ja. Ik zeg, we willen wel graag weer een man.
1: Ja, wat
3: hebben we... Worden, zeg.
1: Ja, want ik vandaag natuurlijk de jonge vrouw vragen in, hoor.
2: Ja.
1: Ja, het is, ja. Ja, kijk, ik zou zeggen, ja. Nou, ik ken ze natuurlijk wel, ik ken ze wel paraat. Voor, maar hoe laten we even bij terug naar het begin. Waar kunnen de meesten Nadine van kennen?
2: Oeh. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Als je dit dan moeilijk vindt, Nadine, dan ja, is het
2: nou,
1: beter om afscheid te nemen.
2: Nou, al op. Ik heb bij de Albert Heijn gewerkt, toen ik jonger was. Ik heb al foto's gemaakt.
1: Ja.
2: Maar ja, eigenlijk, vader weet ik het niet echt.
1: Nee, maar wat is de leeftijd?
2: 29.
3: Wat is de burgerlijke staat?
2: Getrouwd met Andries.
3: Doe je nog een sport of zo?
2: Nou, nee, geen specifieke sport. Ik heb volleybal, maar dat legt wat meer op een legpitje.
3: Nou, Nadine, maar, bedankt.
2: Sorry?
3: Nee, ik maak een grapje. In ben je aan het werk of gewoon thuis? Of?
2: Ja, ik ben schooljuffrouw.
3: Oh, ja.
2: In groep 3.
3: Oké.
1: Okay. Oh, leuk. Het is,
2: ja, leuk.
1: Ja.
3: Dat is in de leeftijd van groep 3.
1: Dat je laren lezen, hè?
2: Ja, dan worden ze 6 jaar.
3: Zes jaar.
1: De eerste klas 1.
3: Ja, voor hoe is klas 1?
1: Klas 1.
3: Ja.
2: Precies.
1: Ja. Maar dat lijkt mij zelf wel een van de leukste klassen trouwens. Of groepen.
2: Nou, het is heel bijzonder, want ze komen binnen. Dat ze nou ja, een paar letters kennen. Ja, sommigen kunnen misschien een beetje lezen, maar in ieder geval het niet.
1: Nee.
2: En dan met de kastje kan je ze kunnen al boeken lezen. Dus dat is gewoon
1: ja,
2: echt,
1: dat vind ik echt heel gaaf. Ik heb een buurtjongetje gehad. En een buurtjongetje en die Bertus, het is nou een beer van een vent. En die kreeg ook lezen op school en had hij een kalender gemaakt. En die kreeg voor kanger om alle letters van januari bijvoorbeeld in spiegelbeeld op te schrijven. Ik weet niet of dat iets vaak vuur komt, Nadine.
3: Dat die dyslexie, Kees.
1: Nee. Ik probeer maar. In spiegelbeeld. Dus de letters moet je dan... Dus je beginnen met de E.
3: Ja, en als je hem dan voor de spiegel hield, dan zag het er goed uit.
1: Dat is mega knap.
3: Ja, dat is
1: knap.
2: Nou, ik
1: heb
2: ze zo nog niet in de klas zat in ieder geval. Oh.
1: Maar echt, ik kwam bijna een boek over schrijven over dat jongetje. Ja, dat jongetje is geen jongetje, maar in ieder geval...
3: Een mannen worden, ja. Ja.
2: Is je bijbleven.
1: Ja. Goed.
3: We gaan beginnen met...
0: Vraag 1.
1: Vind je zelf de grootste onderschatting naar vrouwen toe?
2: Oeh. Ja, ik was al bang dat er hele moeilijke vragen zouden komen. De grootste onderschatting naar vrouwen toe.
1: Ja. Wat vind je zelf bijvoorbeeld... Nou, ik vind echt... Daar doen ze echt de vrouwen tekort mee, hoor.
2: Nou, misschien soms het stuk in Barken, dan is het gezin eeuwen.
3: Ja, dat er van een vonden wordt van, nou, dat moet je eigenlijk niet doen. Of dat dat er wonden van wordt van, ja, daar doe je er een beetje bij. Wat?
2: Nou, ja, het wordt best wel stimuleerd vanzelf dat de vrouw, dat die werkt. En ik vind ook wel dat het goed is. Maar soms in een mate, ik denk, oeh, dat is knap hoor, dat ze dan al die ballen de lucht in kunnen houden met grote gezinnen.
1: Ja, hoe houd je de ballen in de lucht dan, Nadine?
2: Nou, ik doe mijn best, maar dat is soms ook een uitdaging.
1: Ja.
2: mijn maatje is Nadine geworden. En ik werk disco weer 3 dagen, dus dat is echt prima hoor. Maar ja, soms als het dan druk is, ja, dan ook denk ik, oh, hoe doen mensen dit die dan nog maar werken? Dus ja, petje af. Ik denk dat dat soms onderschat wordt.
1: Wat, en een onderschat, of maar wat is, waar vind je dat vrouwen zeg maar zichzelf in onderschatten?
2: Vrouwen wel echt.
1: Dan mogen wij echt wel wat trotser op wezen.
2: Nou, ik denk hoeveel vrouwen ook kunnen betekenen in de maatschappij. Vrouwen zijn vaak goede praters.
1: Gevoelsmatig ook.
2: Ja, nou dat.
1: Ja.
2: En dat heb je ook echt nodig.
1: En dan wordt een man wat pragmatischer is, zeg maar.
2: Ja. Ja. Nou ja, dat stukje denk ik.
1: Ja, die zit met mij met de vraagteken aan te kijken. Maar dat je er allemaal leuk kreeg. Ja, maar dit is het niveau, Henk.
3: Ja, ik haak af.
1: Ja, aan jou de taak om de volgende te stellen.
0: Vraag 2.
3: Nadine, wat betekent succes voor jou?
2: Cool. Nou, ik denk dat het met je gezin goed loopt. Dat je het op orde hebt.
3: Dat proef ik ook een wens uit.
2: Ja, soms misschien.
3: Nou, nee, maar dat je wenselijk vindt dat ik ben succesvol als ik mijn gezin goed op orde heb.
2: Ja, dat. Ja.
3: Maar dat is niet alleen van jou afhankelijk.
2: Nee, dat doe je samen. Maar ja. Ja, dat vind ik wel succes. Als het loopt, als alles goed gaat.
3: Maar als er iets onder druk komt te staan, wat effect gaat er op je gezin? Zou je dan je werk laten vallen?
2: Ja, dat moet.
3: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
3: Ja, dus zo hoog is dat die waarde voor jou op je succesladder, zeg maar.
2: Ja, absoluut.
3: Ja.
0: Vraag 3.
1: Welke eigenschap zou je zo 1, 2, 3 van je man of willen schrappen?
2: Oh, die is nou aan het luisteren beneden. Ik moet ook heel gezicht geven.
1: Ja.
2: Oei.
3: Dit is een mooie, zo'n koortje nu, zo'n pot, weet je wel.
1: Ja.
3: De kaarten op tafel, ja. Of oei, zoiets.
1: Maar je mag er nou als bonus moest je dan ook een andere eigenschap in de positief benemen natuurlijk.
3: Welke wil jongens striepen, ja, en welke mag
1: ja.
2: Nou, ik denk hij stond een beetje een bedweter. Sorry Andries.
1: Ja, een bed. Maar Andries heeft er ook een praktisch voorbeeld van, hè? Dat hij waar die bedweterig in is.
3: Misschien draaf hij af en toe een beetje duur.
1: Of iets te veel details, weet je wel.
2: Nou, ik ben niet zo goed in dingen een plekje geven, zeg maar.
1: Ja,
2: goed. Dat vind ik echt een uitdaging, dat
1: praktisch.
2: Alles een goed plekje kreeg. Ja. Dan duur ik het soms best wel snel rommelig heel.
1: Ja.
2: En dan heb ik het op een bepaalde manier doen. En dan is het dan toch wel beter hoe dat nog even langer zal kunnen.
1: Ja, nou, dat vind ik terecht.
3: Ik weet wie de voortwasser inpakt.
1: Ja.
2: Ja, nou dat is denk ik echt een goed voorbeeld. Want Andries kan echt wel veel beter de voortwasser in.
1: Ja.
3: Kan veel maar in bij Andries.
2: Ja. Ja.
3: En nou de positieve?
2: Nou, hij is erg zorgzaam.
1: Naar, ja,
2: hij past echt heel goed op ons.
3: Oké. Okay.
1: Ja, en dan...
3: Ook een vuurbeeld, geef eens een vuurbeeld.
1: Ja.
2: Nou, ik vond het bijvoorbeeld tijdens de kraambeek. Als je vader en moeder worden, dan weet je echt niet zo goed wat je dan kunnen verwachten als je een vader wordt. Of, nou ja, net als dat Andries niet weet hoe ik moet als moeder ben.
1: Oh, zo. Ja.
2: En toen was ik zo positief verrast met, keeper zelf gooide van net dat het allemaal goed gaat. En ik wist dat wel, nou dat gaat hij allemaal doen. Maar ik was echt positief verrast met, hoe hij naar vuren kwam als vader. En echt, in ieder geval zorg op zich pakte en mij overal in kon helpen en ondersteunen. En nog steeds. Ik vind hem echt een geweldige vader. Dus heel zorgzaam.
1: Ja, dat vind ik wel bijzonder. Want ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit bij stille stond. Dat ik over... Van, zou mijn Grey in dit geval een goede moeder wezen?
3: Hoezo? Nee.
1: Misschien is dat... maar hoe zou Grey zich als moeder ontwikkelen? Ik kan me niet herinneren dat ik er bewust over nadacht heb.
3: Een goede vraag voor Grey. Hoe heeft Kees zich als vader
1: ontwikkeld? Nee, maar het kan best wezen. Ja,
3: ja.
1: Dat is dan wel een gebruiksaanwijzing. Maar ik bedoel, misschien denkt de vrouw daar ook wel wat sneller over na.
3: Dat denk ik ook.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Zou Andries daar ook over jou gedacht hebben? En dat wat er zo aan hem vroegen?
2: Nee, dat gewoon zo dek doen.
1: Is Andries in de buurt?
2: Hij is in de buurt, maar wij een koffievolk.
3: Oh, dat wordt er niet. Ja,
1: die zit er nou teleurstellend.
2: Die denkt aan het enterprise.
1: Nou, er is genoeg stofstrek om over te praten.
3: Ja.
0: Vraag 4.
3: Nadine, nog geen muziek maar of nog geen films?
2: Ja, nog geen films. Ja, ik luister echt heel veel muziek. Dus dat zou ik echt vreselijk vinden als ik er afscheid van zou moeten nemen.
3: En... Even naar de films. Welke film zou je dan het meeste missen als je die nooit meer kunnen zien?
2: Oh, nou. Ja, ik moet eigenlijk nou gelijk aan een kinderfilm denken.
3: Nou, dat kan toch?
2: Ik heb met mijn broertjes en mijn zus zien Eric Wally echt 100 keer bekeken,
3: Dat is misschien het de naam kinderfilm, maar dat is toch wel zo'n fantastische film, is dat?
2: Ja, eens. Ik vind hem echt geweldig. Ja.
3: Hoe ze met zo'n vierkant blukking, hè, die Wally, hoeveel emotie ze door eeuw kunnen halen. Met dat eeuwbeelden en dat stemmetje.
2: Ben ik hier nog met je eens. Ik vond dat echt fantastisch om dat te kijken. Ik kan hem nou nog steeds kijken.
3: Ja, absoluut.
1: Dus dat is nummer 1 van je favoriete animatiefilms?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ik aan mijn favoriete films denk ik gewoon aan kinderfilms eigenlijk.
1: Ja. Wat is je favoriete animatiefilm, Henk?
3: Nou, Wally komt ook aardig goed. Ogen in de buurt, moet ik zeggen. Maar ik vind Toy Story vind ik ook fantastisch.
1: Toy Story 4, vind ik echt de beste.
3: Ja, nou ja, gewoon al de eerste. Dat was zo'n impact. Dat was volgens mij ergens half de 90er jaren. Ja. Kwam Toy Story 1 uit.
1: Joekaboo!
3: Yes, we Canada!
1: Yes, we Canada!
3: Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch.
0: Vraag.
1: Ja, maar ben dan nog een beetje Kees. Maar kinderen.
3: Mag ik even nog eventjes passen, Kees?
1: Ja. De laatste vraag binnen we inmiddels alweer. Dat is een muziekvraag. Dus jij hebt dus heel veel met muziek, want je luistert heel veel naar, zei je net.
2: Ja.
1: Wat is er vooral achter deze plaat?
2: Nou, dit vond ik echt heel moeilijk. Ik heb echt een paar uur nagedacht van welk nummer ik zou weer kiezen. Ik had al een paar opties, maar deze optie past ook wel een beetje bij mijn maas. Dus ik denk, nou, dan omdat we in die reeks van onze maas zitten, kies ik die. Maar voor de tijd dat we voortgingen naar het dorp of waren gezangers, zaten we altijd heel trouw op de bank op zaterdagavond. En hadden we een Wii. En bij ons dus hadden we alle spelletjes van Just Dance. Dus je laat dat kennen?
1: Jazeker.
2: Nou, en dit nummer, ja, er zag gewoon een hele leuke dance bij. Ja, die jongens altijd bij ze bleven. Dus elke zaterdag kwam Dissen aan de beurt. En nou nog steeds op een brullen voor dit nummer aan de vroegen. Zodat we Dissen dance
3: Als dit nummer nou op zou staan en al je moois zouden er wezen, zou jullie die dance nou nog kunnen?
2: Ja, ik doe hem ook heel vaak met mijn leerlingen op mijn werk.
1: Oh, dat ben ik wel.
2: Ik ga hem helemaal uit mijn hoofd.
1: Oké, ik ben wel benieuwd wat dat reus zegt.
3: Ja, we willen graag een Filipje.
2: Ik ga direct maar even opzoeken.
3: Ja. We willen graag een Filipje van de Moorsploeg en die zetten we dan even op de RKVM website.
2: vreselijk.
1: Ja. Dat gaat niet gebeuren, mezelf. Dat
3: nee, maar ik nou wat ik bijzonder vind, dat dus zo'n Wii Just Dance spel, dat wie zo'n nummer, want heb je enig idee op welk jaar dit nummer komt?
2: Nou, volgens mij de jaren 70, als ik goed heb.
3: Ja, 1978.
2: Ja, ja.
3: En dan wordt het toch weer.
2: Ja, wat leuk van de maak.
3: Ja, dan wordt het toch weer wat populairs van de maak, zeg maar.
2: Ja, inderdaad.
1: Nou, begon met je mee terug naar, niet naar 78, maar in ieder geval
3: naar
1: Jon Wie dit. En ze zeggen, kondig je het nummer aan. En wij danken je hartelijk voor je bijdrage. En maak er wat moois van.
2: Nou, kom goed. Jullie ook een fijn weekend. En voor iedereen die luistert, dit is Rasputin van Boney M.

0: zal toch niet, hè?
1: De tekenen zijn niet gunstig, Henk.
2: Het spijt me, maar de
1: Welbekende
0: voicemail.
1: Voicemail, we gaan een arkje proberen natuurlijk.

0: Ondertussen hebben we natuurlijk de Agie is er ook. Janneke, goedemorgen, Janneke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nee, Janneke, je moeder is nog niet thuis.
1: Nee, of ze loopt over de markt.
0: Ja, loopt er weer over de markt. Dat ze kunnen weten.
1: Ja, jammer.
0: Nee, we gaan nog een keer proberen. We gaan niet snel lopen, hoor.

0: Hallo.
1: Ja, is dit Klazien? Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je spreekt met Kees de Vries en Henk Visser van Visser en de Vries.
0: Ja.
2: Klazien, als het goed is, ja. Is er vanochtend iets bij jou gebracht?
1: Ja.
0: Vanochtend is er wat bij mij gebracht, een ontbijtje.
1: Ja, jij een ontbijtje gekregen. Dus dat is, dat kunnen we afvinken. Want jij bent wij geven het weg als Visser en Visser en de Vries. Wij zijn een radioprogramma op RKVM. En we geven dat ontbijtje weg namens iemand. En die iemand, die hebben we nou aan de hangerkant van de lijn. En dan is het aan jou de taak om er toch een klein beetje erachter te komen door de stellen van vragen, in de verre van een ja- en nee-vraag, om erachter te komen wie je dit ontbijtje te danken hebben.
0: Oké.
1: Dus, ik zou zeggen...
2: Nou, begin maar met vragen.
0: En nou?
2: Ja, je mag nou een vraag stellen aan diegene die aan de andere kant van de lijn hangt, om erachter te komen wie dat is.
0: Om erachter te komen wie dat is.
1: Ben je familie bijvoorbeeld, ja? Ben je familie? Of,
0: ja.
1: Of ben je een vriend of vriendin?
0: Ja, nee, ik weet wel dat het familie is.
2: Wat dan?
1: Wat dan?
0: Nee, ik weet wel dat het familie is.
1: Ja.
0: Begon ik van u dus.
2: Oh, oké. Okay. Maar laten we de vraag maar even stellen. Dus, ben je familie?
0: Ja, ben je familie?
3: Ja.
2: Ja, het is familie. Volgende vraag.
0: I love you.
1: Die Klazien die heeft een lange duur visie aan haar.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: De Klazien, aan wie heb je dit te danken?
0: Aan Jan.
3: Ja.
0: Jan of Johannes... Jan, Johannes en Janneke, Dorine, Diemen, allemaal eerlijk.
2: Ja,
0: ik denk van Jan.
2: Nou, in dit geval hangt Janneke aan de lijn.
3: Ja, Jan en Eva.
0: Jan en Eva. Oh, zie je wel, ik dacht het al. Die roze doos, hè?
1: Ik weet niet wat voor roze doos.
2: Ik weet niet wat voor doos er komen is, maar het...
0: Ja, want ik heb zo'n doos.
1: Nou, we willen niet in detail, hè?
0: Ze zegt nog geen naam bij en dat vind ik zo jammer. Dus zeg gewoon dankjewel.
1: Dat is een verrassing natuurlijk, hè?
0: Ja, mezelf, dat weet ik maar.
1: Hey, Janneke, waarom vind je dat je moeder dit ontbijtje verdiend heeft?
4: Nou, Jan zal het even vertellen.
1: Oh.
3: Dat ik altijd bij mijn best mag te eten.
1: Omdat je altijd bij je best mag eten?
3: Ja.
1: En kan ze nog een beetje lekker koken? Is nog een beetje lekkere kost?
3: Ja.
2: En ze brengt jullie ook altijd in uur, hè?
3: Ja. En scheuren.
1: En scheuren.
0: Ja, maar, dat moet je niet zeggen.
1: Maar Klazien, die had de voet wel op het pedaal, volgens mij.
2: Flink gaan schieten.
1: Ja.
0: Jan, niks maar zeggen, hoor.
1: Maar ik denk, Jan, ik denk dat je wel een aardige leuke bij ze hebt.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Hey, wat vind je nou het leukste aan je best?
3: Ja, van alles.
1: Gewoon van alles wat ze doet met jullie.
3: Ja.
1: Ja. Hey, Klazien?
0: Ja?
1: Je past een hele keer toch heel trouw op Jan en Eva.
0: Ja.
1: En Jan en Eva, die hebben een lichte beperking.
0: Ja.
1: En is dat dan een vind je het dan extra uitdagend dan?
0: Nou... Nee, het is gewoon omdat ik
1: een
0: kleinkinder ben.
1: Ja, het maakt allemaal geen zaken uit natuurlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee.
0: Dus we zijn altijd een hele fijne thee met een ganger. En we genieten lekker met een ganger.
2: Nou ja, dat ontbijtje natuurlijk niet voor niks had, want dat ongestriepen zeffen, dat unie, dat is ook fijn.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Ik had al zo vermoeden, we zijn
1: er. Ja. Hey, ben je al aan begonnen dan, Klazien?
0: Of zelf. Dat ben ik geleden in het Duits.
1: Ja. Ongeacht als je niet van wie het is. Hoe beginnen met Jaap.
2: Ja. Hey, Janneke, bedankt voor het duurgeven. Klazien, geniet van je ontbijtje. En we wensen jullie allemaal nog een hele mooie zaterdag.
0: Nou, dankjewel.
2: Bedankt. Yo, doei.
0: Doei.

0: van 10 tot 12 op deze 9e maai is er van Visser in de Wiese er alweer op.
1: Ja, volgende week ben we er weken niet, hè?
0: Goed dat je ervan aan denken, inderdaad. We zijn er volgend weekend, dat is het Hemelvaars weekend. Geen Visser in de Vries, maar dus, de week erop.
1: Binnen we weer. Ik zou zeggen, maak er een mooie zaterdag van. Tot over 2 weken.
0: Tot over 2 weken, inderdaad.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.
3: Intro Tower from Coconut Airways, Tracy Van 2. This is Captain Tobias Wilcock holding on runway 29. Request ATC clearance. Over.
4: Here's Coconut Airways 372. Clear for takeoff. Climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
3: Coconut Airways 372, air traffic control 136.7, received. Good day.
5: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belt.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dooral Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

deze brief vind ik vast aan het vliegen.

0: maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Rick FM.

Kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

Haar was naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel

0: Hallo, test 1, 2, 3. Ik hoor mezelf wel. Een andere. Een andere. De techniek staat hier naar even, jongen. Huh? Nacht niet. Nee, ja. Maar is ik.
1: Even dat we met de microfoon bezig zijn.

0: Nog niet.
1: Hallo, ja, ja, nou hoor ik wat. Ja, ik ben niet. Er. Ze hebben mij gevonden. Dat ze, ze zaten mij te zoeken, ik hoorde jou ook.
0: Oké, keurig.
1: Dus dan zal dat goed zijn. Nou, dan zeg ik nogmaals allemaal een hele goede avond. Welkom op onze Goede Doelen Bingo. En we hopen er weer even een leuke avond van te maken. We beginnen in ieder geval met de kleur groen. Eén lijn vol is een prijs van de Bult. Ja, wat is de Bult, zullen sommigen zeggen. Nou, dat is dus een patatzaak. Of zoals ik het vaak zeg, de automotiek. Dat noemen ze voor
0: cafetaria,
1: mij
0: ook. Cafetaria, geruimd maar.
1: Cafetaria kan ook. Dus dat, en van Jacob Trading. Dat is een telecombedrijf. En dat is een bon samen te waarde van 100 euro. Twee lijnen vol is een Kerriger K4 ogendrukreiniger. En de volle kaart is een Brouwers Mannenmode te waarde van 449 euro. Heb u één lijn vol, maakt dus niet uit welke onder, boven of midden. Kunt u dus bellen naar 052-768-8910. Ik herhaal het telefoonnummer nog even. Dus schrijf even met me mee. 052-768-8910. Tevens kunt u ook kijken of het alle nummertjes die u al aangekruist hebt, kunt u doen op bingo.urkfm.nl. Dan ziet u dus de bingo-nummers ook voorbij komen. Dus bingo.urkfm.nl. Oké, we gaan voor één lijn spelen en dat doen wij met nummer 48.
0: Nummer 48, voor één lijn vol.
1: Nummer 67.
0: Nummer 67. 67! Speciaal verzoek.
1: Ja, ik snap hem nog niet, maar goed. Dat,
0: Ach. Wat is het ook voor die rot, sorry.
1: Nummer 57.
0: Nummer 57.
1: Nummer 27.
0: Nummer 27.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40.
1: Nummer 88.
0: En specially voor de Jacob, nummer 88.
1: Nummer 15.
0: Nummer 15.
1: Nummer 20.
0: Nummer 20.
1: Nummer 37.
0: Nummer 37.
1: Nummer 17.
0: Nummer 17.
1: Nummer 44.
0: Nummer 44.
2: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Een hele goede avond. Met wie hebben wij genoegen?
1: Met de boer.
0: Met de boer. En wat is de boer als serienummer?
1: 11487.
0: Dat is een correcte bingo. Mag ik jou feliciteren met zo'n Kerriger ogendrukreiniger?
1: Nou, dankjewel.
0: En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: De Noord 96.
0: De Noord 96. Nou, hij is onderweg naar je toe. Dat okay, gefeliciteerd.
1: Jo,
0: doei doei. Dan gaan we nu voor de Volkaart. En dat is dus de Brouwer Mannenmode. Een bon te waarde van 449 euro. En dat doen wij met nummer 83.
2: Nummer 83 voor de kaartje vol.
0: Nummer 45.
2: Nummer 45.
0: Nummer 21.
2: Nummer 21.
0: Nummer 76.
2: Nummer 76.

0: Een hele goede avond, met wie heb ik het genoegen?
1: Met Jacco Kramer.
0: Met Jacco Kramer, en wat is Jacco zijn serienummer?
1: 10332.
0: Dat is een correcte bingo, dan mag ik jou feliciteren met die bon van Brouwers Mannenmode. En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Kunnen we maandag ophalen, want ik woon in Emmeloord.
0: Dat kan ook. Dan legt hij een maandagmiddag bij je in te thuis voor je.
1: Top.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Bonnetje even meenemen.
0: Bonnetje even meenemen.
1: Yes, kom goed.
0: Oké dan.
2: Jojo.
1: Dank je.
0: Jo. Hoi. Gezellig, hè. Nou, dat was dan naar ronde 1. Dan gaan wij naar ronde 2. Zo, die staat weer klaar. En dat is dus de kruimenkaart, onze Intertoys ronde. 1 lijn vol is een Intertoys bon te waarde van 100 euro. 2 lijnen vol is een Intertoys bon van 200 euro. En de volle kaart is een Intertoys bon en een Cliff 18 bon samen te waarde van 449 euro. Dat wij gaan dus voor 1 lijn spelen en dat doen wij met nummer 29.
2: Nummer 29, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Nummer 47.
2: Nummer 47.
0: Nummer 17.
2: Nummer 17.
0: Nummer 71.
2: Nummer 71.
0: Nummer 81.
2: Nummer 81.
0: Nummer 73.
2: Nummer 73.
0: Nummer 45.
2: Nummer 45.
0: Nummer 59.
2: Nummer 59.
0: Nummer 21.
2: Nummer 21.
0: Nummer 27.
2: Nummer 27.
0: Nummer 76.
2: Nummer 76.
0: Nummer 31.
2: Nummer 31.
0: Nummer 15.
2: Nummer 15.
0: Nummer 64.
2: Nummer 64.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: En goedenavond, met wie heb ik er genoegen?
1: Gedag vriend, met je buurman.
0: Gedag vriend, met de buurman, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En wat is de buurman zijn serienummer?
1: Nou, 12647.
0: Nou, dat is een correcte bingo.
1: Ja, dan, dat is top.
0: Dan mag ik jou feliciteren met een Intertoys-bon van 100 euro.
1: Ja, dankjewel.
0: En waar mag die bezorgd worden?
1: Hoijland 92, hè.
0: Hoijland 92, nou, gefeliciteerd.
1: Nou,
0: dankjewel voor het.
2: Ex-buurman toch?
0: Ex-buurman is het dan.
2: Maar dat is juist met je buurman.
0: Ja, wij bleven heel buren.
2: Ja, nou.
0: Ondanks alles, hoor, joh.
2: Ja. Je gaat in de straat met je buurman.
0: Jongens, wij gaan verder voor twee lijnen vol. En dat is een Intertoys-bon te waarde van 200 euro. En dat doen wij met nummer 18.
2: Nummer 18, een twee lijntje vol.
0: Nummer 36.
2: Nummer 36.
0: Nummer 28.
2: Nummer 28.
0: Nummer 68.
2: Nummer 68.
0: Nummer 26.
2: Nummer 26.
0: Nummer 57.
2: Nummer 57.
0: Nummer 3.
2: Nummer 3.
0: Nummer 87.
2: Nummer 87.
0: Nummer 38.
2: Nummer 38.
0: Nummer 22.
2: Nummer 22.
0: En daar komt hij dan, nummer 11.
2: En daar komt hij dan voor de eerste maal vanavond, nummer 11.
0: Nummer 82.
2: Nummer 82.
0: Nummer 14.
2: Nummer 14.
0: Nummer 25.
2: Nummer 25.
0: Nummer 69.
2: Nummer 69.
0: Nummer 74.
2: Nummer 74.
0: Nummer 89.
2: Nummer 89.
0: Nummer 84.
2: Nummer 84.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Een hele goede avond met wie hebben wij genoegen?
1: Nou, goedenavond, Martin. Je spreekt met Diana.
0: Met Diana. Nou, wat is Diana haar serienummer?
1: Dat is 13.670.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met die Intertoys-bon en een Cliff 18. En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Nou, die kom ik maandag ophalen.
0: Dan legt die maandagmiddag bij Intertoys.
1: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Oké, dan. Gefeliciteerd. Bonnetje even meenemen graag.
1: Komt goed.
0: Oké, dan. Yo, doei. Nou, dat was dus ronde 2. Dan gaan we even de laatste ronde spelen. En dan houden we dus even een pauze. En dat is dus de blauwe kaart. Dus de boodschappenronde. 1 lijn vol. Boodschappentas van Albert Heijn van 100 euro. 2 lijnen vol. Een boodschappentas van 200 euro. En de volle kaart. Een boodschappentas van Albert Heijn van 449 euro. Dat dan... kun je in ieder geval weer even wat in je kar gooien. En wij gaan dan spelen met nummer 50.
2: Nummer 50. 1 lijntje vol.
0: Nummer 2.
2: Nummer 2.
0: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: Nummer 69.
2: Nummer 69.
0: Nummer 45.
2: Nummer 45.
0: Nummer 21.
2: Nummer 21.
0: Nummer 32.
2: Nummer 32.
0: Nummer 65.
2: Nummer 65.
0: Nummer 8.
2: Nummer 8.
0: Nummer 46.
2: Nummer 46.
0: Nummer 76.
2: Nummer 76.
0: Nummer 42.
2: Nummer 42.
0: Nummer 36.
2: Nummer 36.
0: Nummer 16.
2: Nummer 16.
0: Nummer 30.
2: Nummer 30.
0: Nummer 40.
2: Nummer 40.
0: Nummer 39.
2: Nummer 39.
0: Nummer 55.
2: Nummer 55.
0: Nummer 6.
2: Nummer 6. De lange weg.
0: Nummer 43.
2: Nummer 43.
0: Nummer 78.
2: Nummer 78.
0: Oeh, Joep. Nummer 88.
2: Nummer 88.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Mol.
1: Een hele goede avond. Met wie heb ik er genoegen?
0: Hi, met de mol.
1: Met de mol. En wat is de mol? Haar serienummer?
0: 11416.
1: Even kijken. 11416. Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met zo'n boodschappentas van Albert Heijn.
0: Nou, en fantastisch.
1: Waar mogen wij die en waar mogen wij die laten bezorgen?
0: Middelbuurt 76.
1: Middelbuurt nummer 76. Nou, hij is onderweg naar je toe. Dat gefeliciteerd.
0: Super, dankjewel.
1: Jo, doei.
0: Doei.
1: Hadden we al maar aan de lijn. Een goede avond. Met wie heb ik er genoegen?
2: Met Koba.
1: Met Koba. En wat is Koba serienummer?
2: Wacht even. 1298.
1: Dat is ook een correcte bingo. Mag ik jou ook feliciteren? Alleen mag jij dus maandagmiddag even naar Intertoys. Bonnetje even meenemen. En dan leg daar je prijs voor je klaar.
2: Is goed.
1: Oké dan. Yo, doei. En goedenavond, wie heb ik nog meer aan de lijn?
3: Lucas.
1: Lucas, en wat is Lucas zijn serienummer?
3: 11041.
1: 11401.
3: Nee, 11041.
1: Die heb ik hier ook tussen staan. Dat is ook een correcte bingo. Dat geldt voor jou hetzelfde, Lucas. Dan moet je ook een maandagmiddag met je bonnetje even naar Intertoys. En dan leg daar je prijs ook klaar.
3: Dat is kostelijk, doen we.
1: Oké dan. Wie is de volgende? Goedenavond.
4: Hallo, je spreekt met Janne-Marie.
1: Janne-Marie, en wat is Janne-Maria's serienummer?
4: 10948.
1: Dat is ook een correcte bingo. Nou, voor jou geldt dat dus hetzelfde. En maandagmiddag even bij Intertoys bonnetje meenemen graag.
4: Is goed.
1: Oké dan.
4: Doei.
1: En wie is de volgende?
5: Dat is Joost de Ridder van de Blauwe Zeedistel.
1: Joost de Ridder. En wat is Joost zijn serienummer?
5: 12814.
1: 12, die klopt niet.
5: Jazeker.
6: Nee, klopt niet.
5: 12814. Nee, wacht even, ik heb een verkeerde rijtje vinden.
1: Ja, dat dacht ik al.
5: 12812 bedoel ik.
1: Die komt beter bij. Joost, dan mag ik jou ook feliciteren met zijn boodschappentas. En ook een maandagmiddag even naar Intertoys. Bonnetje meenemen, graag.
5: Jo, dankjewel.
1: Nou, dan gaan we naar de laatste. Is die er niet?
6: Nee.
1: Nou, dan houd dat op. Dus dan bij deze sluiten we dan deze ronde af. En dan gaan we voor twee lijnen vol.
6: Ja, wacht. Ho.
1: Hij belt. Nog even op de valreep. Even kijken wat hij zegt. Hij glimlacht. Ja. Nou, even op de valreep. Goedenavond. Met wie hebben wij genoegen?
7: Met Jolien Akvoort.
1: Met Jolien Akvoort. En wat is Jolien haar serienummer?
7: De serienummer is 14067.
1: Dat is ook een correcte bingo. Dan mag jij dus ook maandagmiddag met je boekje even naar Intertoys en dan legt daar je prijs voor je klaar.
7: Nou, super.
1: Dus gefeliciteerd allemaal. Dat was dus even een hele lijst vol. Dus dan gaan we nu dan verder voor twee lijnen vol. En dat, even kijken, die had ik al aangevuld. Ja, dat doen wij met nummer 35. Twee lijnen vol voor 200 euro boodschappen.
6: Nummer 35, twee lijntjes.
1: Nummer 10.
6: Nummer 10.
1: Nummer 53.
6: Nummer 53.
1: Nummer 58.
6: Nummer 58.
1: Nummer 60.
6: Nummer 60.
1: Nummer 89.
6: Nummer 89.
1: Nummer 34.
6: Nummer 34.
1: Nummer 56.
6: Nummer 56.
1: Nummer 83.
6: Nummer 83.
1: Nummer 9.
6: Nummer 9.
1: Nummer 73.
6: Nummer 73.
1: Nummer 48.
6: Nummer 48.
1: Nummer 15.
6: Nummer 15.
1: Nummer 67.
6: Nummer 67.
1: Nummer 85.
6: Nummer 85.
1: Nummer 57.
6: Nummer 57.
1: Nummer 70.
6: Nummer 70.
1: Nummer 66.
6: Nummer 66.
1: Nummer 61.
6: Nummer 61.
8: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Met Johan Zoer.
0: Met Johan Zoer, en wat is Johan zijn serienummer?
1: 13.548.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met zo'n Albert Heijn thuis van €200. En ja, waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Molenkamp 23.
0: Molenkamp nummer 23. Gezellig ploegje naar de baaien. Dat. Nou, hij is onderweg naar je toe, dat. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Oké dan. Yo, doei doei. Dan gaan wij verder voor de Volgaard. En dat doen wij met nummer 51.
2: Nummer 51 voor een kaartje vol.
0: En dat is dus een Albert Heijn thuis van €449. Nummer 12.
2: Nummer 12.
0: Nummer 41.
2: Nummer 41.
0: Nummer 27.
2: Nummer 27.
0: Nummer 47.
2: Nummer 47.
0: Nummer 7.
2: Nummer 7.
0: Nummer 20.
2: Nummer 20.
0: Nummer 23.
2: Nummer 23.
0: Nummer 31.
2: Nummer 31.
0: Nummer 17.
2: Nummer 17.
0: Nummer 74.
2: Nummer 74.
0: Nummer 63.
2: Nummer 63.
0: Nummer 87.
2: Nummer 87.
0: Nummer 72.
2: Nummer 72.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889 10.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Weer met familie Mol.
0: Weer met de familie Mol, wat een geluksvogel is dat hoor.
1: Ja.
0: En wat is familie Mol zijn serienummer?
1: 13, 17, 9.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met die boodschappen thuis van Albert Heijn. En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Middelbuurt 76.
0: Middelbuurt nummer 76. Nou, gefeliciteerd tijd onderweg. Naar je toe.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Is prima dan. Oké, mensen, dan hou even een kwartiertje pauze. Dan rond de klok van 10 zijn we dan weer bij u terug.
2: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Nou, goedenavond, daar zijn we dan weer. Wil ik eerst nog even onze like- en deelactie winnaars bekendmaken. Op Facebook, het Elisabeth Visser, het dus 100 euro gewonnen. Dat van harte gefeliciteerd. Je kan daar even reageren, dan kun je via een tikkie of het maandag ophalen. Dus. En op Instagram, het Laura Kramer Romkes. Dus ook van deze kant hartelijk gefeliciteerd met de like- en deelactie. En dat geldt dus zelf. Die kan even contact met ons opnemen voor een tikkie of eventuele maandag bij Intertoys. Dat gefeliciteerd, jullie. Dan gaan wij verder voor ronde 4. Dat is de roze kaart. En dan hebben we dus één lijn vol. Dat is de Bult. En Jacob Trading. Dat is een telecombedrijf dus. Tezamen van 100 euro. Twee lijnen vol. Is een Cliff 18 bon. Te waarde van 2,25. En de volle kaart is een Dyson V15. Dat is dus zo'n alleskunner als stofzuiger. Eventueel 450 euro.
1: Mooi preven moederdag.
0: 4,49.
1: Mooi preven moederdag. Ja. En mooi stofzuiger van de moeder.
0: Ja, ja.
1: Begrijp?
0: Daar zit wel wat in.
1: Ja, dat kopen ze. Ja, mooi preven de moeder.
0: Ja. Of zeg voor vaderdag voor de andere huisman. Die heeft tegenwoordig ook, hè?
1: Genaagd met mijn goede reis.
0: Ja, die jij ook. Oké, mensen. We gaan dus beginnen. Eén lijn vol. En dat doen wij met nummer 71.
1: Nummer 71. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Ja. Nummer 72.
1: Een handje met me gaan maken. Nummer 72. Ik vind het een mooi prevermoeder. Hoor.
0: Nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Nummer 85.
1: Nummer 85.
0: Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Nummer 39.
1: Nummer 39.
0: Nummer 17.
1: Nummer 17.
0: Nummer 27.
1: Nummer 27.
0: Nummer 86.
1: Nummer 86.
0: Nummer 84.
1: Nummer 84.
0: Nummer 30.
1: Nummer 30.
0: Nummer 7.
1: Nummer 7.
0: Nummer 26.
1: Nummer 26.
0: Nummer 35.
1: Nummer 35.
2: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Nou, daar hebben we dus niet gebeld.
1: Oh.
0: Nou, dan is hij net op tijd, want ik zou net zeggen, als er een volgende bingo valt, dan komt deze te vervallen. Dus we wachten deze telefoon dan nog even af. Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
2: Met Albert Kapitein.
0: Nou, je bent net op tijd, want we zouden net weer draaien.
2: Nou, heb ik weer even een geluk in, dat ik er hang ben.
0: Nee, ja. Want dan zeg ik, we houden meestal een bepaalde tijd aan. Ik denk, nou, we gaan weer draaien. Maar,
2: wat is... een beetje vertraging met je lui. Maar,
0: maar dat,
2: doen we dat,
0: daar houden we altijd wel rekening mee.
1: Ja, we worden net weer
2: ouder. Ja, dat is...
0: Maar, wat was jouw serienummer?
2: Mijn serienummer is 13534.
0: Dat is een correcte bingo, dan mag ik jou feliciteren. Je hebt er ook een lekkere ploeg zitten zo aan te horen. Jacob, waar mogen wij die laten bezorgen?
3: Of Albert?
2: Molenkamp 23.
0: Molenkamp nummer 23. Nou, gefeliciteerd, hij is onderweg naar je toe.
2: Hey, dankjewel.
0: Oké dan, jo, hoi.
2: Hoi.
0: Dan gaan wij verder voor twee lijnen vol. En dat doen we dus met een Cliff 18 bond te waarde van €225. En dat doen wij met nummer 73.
1: Nummer 73, twee lijntjes vol.
0: Nummer 50.
1: Nummer 50.
0: Nummer 69.
1: Nummer 69.
0: Nummer 42.
1: Nummer 42.
0: Nummer 28.
1: Nummer 28.
0: Nummer 16.
1: Nummer 16.
0: Nummer 75.
1: Nummer 75.
0: Nummer 68.
1: Nummer 68.
0: Nummer 57.
1: Nummer 57.
0: Nummer 31.
1: Nummer 31.
0: Nummer 74.
1: Nummer 74.
0: Nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Nummer 18.
1: Nummer 18.
0: Nummer 44.
1: Nummer 44.
0: Nummer 81.
1: Nummer 81.
0: Nummer 6.
1: Nummer 6.
0: Nummer 53.
1: Nummer 53.
0: Nummer 83.
1: Nummer 83.
0: Nummer 29.
1: Nummer 29.
0: Nummer 62.
1: Nummer 62.
0: Nummer 88.
1: Nummer 88.
0: Nummer 78.
1: Nummer 78.
0: Nummer 10.
1: Nummer 10.
0: Nummer 80.
1: Nummer 80.
0: Nummer 77.
1: Nummer 77.
0: Nummer 63.
1: Nummer 63.
4: Heb jij een bingo? Bel dan 688910.
1: Doe maar stelen. Ja, dat kreeg je met die al mensen.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Met Ilko Kempenaar.
0: Ilko Kempenaar, en wat is Ilko zijn serienummer?
1: 11588.
0: Dat is een correcte bingo, dan mag ik jou feliciteren met een Cliff 18 bon van 2,25. En waar mag die bezorgd worden?
1: Ja, wij wonen in Tollebeek, dus we halen maandag van ons.
0: Dan legt hij maandagmiddag bij in, Tatois. Bonnetje even meenemen, graag.
1: Is goed.
0: Oké, dan. Jo, gefeliciteerd. Dan gaan wij verder voor de Volkart. En dat is dus die Dyson-stofzuiger.
2: De moederdagprijs, hè?
0: Een moederdagprijs. Toch? Of een geldprijs van 4,49. En dat doen wij met nummer 64.
2: Nummer 64 voor het kaartje vol.
0: Nummer 22.
2: Nummer 22.
0: Nummer 23.
2: Nummer 23.
0: Maar het is wel een stofzuiger die alles kan, want hij kan ook geld verdienen.
3: Dit nummer daar allemaal op nu, dat wordt jammer.
0: Ja.
2: Hij kan ook onkruid hebben wie de dag in de straat.
0: Nee, maar tussen je bank leggen vaak euromunten. En kun je er zo tussen huis zuigen.
2: Ja, maar hij kan ook de straat, ja. Hij kan ook de straat doen dat. En zo. En onkruid,
0: nummer 23 hadden we gehad, hè. Oké. Dan nummer 65.
2: Nummer 65.
0: Nummer 37.
2: Nummer 37. Daarom ben je toch niet zo gek. Dat is van moederdagpreus.
0: Ja. Huh? Nummer 9.
2: Nummer 9.
0: Nummer 48.
2: Nummer 48.
4: Heb jij een bingo? Bel dan 688910. Heb jij een bingo? Bel dan 688910.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Nou, met Ellie.
0: Met Ellie, en wat is Ellie als serienummer?
1: 11456.
0: Dat is een correcte bingo, dan mag ik jou feliciteren met 100 euro. Nou, zo is je 100 euro zo op. Dat, waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Robbenplaat
0: nummer 26. Nou, gefeliciteerd. Hij is onderweg naar jullie toe.
1: Oké. Okay.
0: Yo, doei, doei.
1: Doei.
0: Dan gaan wij verder voor twee lijnen vol. En dat is gewoon even 200 euro staat hier. Dus dat... ja, gewoon even twee lijntjes vol voor 200 euro met nummer 79.
2: Nummer 79, twee lijntjes vol.
0: Nummer 5.
2: Nummer 5.
0: Nummer 65.
2: Nummer 65.
0: Nummer 69.
2: Nummer 69.
0: Nummer 38.
2: Nummer 38.
0: Nummer 21.
2: Nummer 21.
0: Nummer 84.
2: Nummer 84.
0: Nummer 52.
2: Nummer 52.
0: En daar komt hij voor de laatste maal, nummer 11.
2: En voor de tweede maal vanavond, nummer 11.
0: Nummer 56.
2: Nummer 56.
0: Nummer 45.
2: Nummer 45.
0: Nummer 86.
2: Nummer 86.
0: Nummer 47.
2: Nummer 47.
0: Nummer 25.
2: Nummer 25.
0: Nummer 23.
2: Nummer 23.
0: Nummer 27.
2: Nummer 27.
0: Nummer 64.
2: Nummer 64.

0: Nummer 83.
1: Nummer 83.
0: Nummer 32.
1: Nummer 32.
2: Heb jij een bingo? Bel dan 68 89 10.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Hoi, je spreekt met Jelle Bakker.
0: Met Jelle Bakker, en wat is Jelle zijn serienummer?
1: 14041.
0: 140141, dat is een correcte bingo. Mag ik jou feliciteren met 449 euro?
1: En, nou, dankjewel.
0: En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Schokker 21.
0: Schokker nummer 21. Nou, is onderweg naar je toe dat. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja hoor, doei doei.
1: Hoi, hoi.
0: Dat goedenavond, met wie hebben wij genoegen?
2: Goedenavond, met Raymond Wijnand.
0: Met Raymond. En wat is Raymond zijn serienummer?
2: 10023.
0: Dat is ook een correcte bingo. En nou, jij moest hem in Tollebeek of in bij Intertoys hebben, hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou, je mag ook een tikkie sturen trouwens. Dus dat is net wat je makkelijk vindt. En anders legt hij dinsdag of maandagmiddag bij Intertoys.
2: Nou, dan stuur ik zo wel even een tikkie, denk ik.
0: Ja, dan blijf dan even hangen. Dan zal ik je zo meteen even terugsturen naar onze collega. En dan ga ik eerst even die ander even beantwoorden. Goedenavond, wie hebben wij nog meer genoegen? Hallo?
3: Ja, hallo, met Christian Kater.
0: Christian Kater, en wat is Christian zijn serienummer?
3: 13992.
0: Dat is ook een correcte bingo. Dus dan zou ik zeggen, je kunt hem een maandagmiddag ophalen. Je kunt zegt even naar de Nenk 123, creme zo. Of je mag een tikkie sturen, zeg maar.
3: Nou, ik stuur wel een tikkie.
0: Nou, dan word je even weer troggen verbonden en dan krijg je de gegevens. En dan zie ik een tikkie wel verschijnen.
3: Oké,
0: super. Is goed dan. Yo, dank je. Oké, mensen, dat was hem dan weer voor deze keer. En dan september met gezondheid zijn we weer bij u terug met de volgende Radio Bingo.
4: Alle sponsors bedankt.
0: En alle sponsors. En alle mensen die meegedaan hebben voor een goede doel natuurlijk. Dus allemaal een goede voortzetting van het weekend.
4: En een fijne moederdag.
0: En een fijne moederdag morgen. Oké dan, yo, doei doei.
5: Je luistert naar Urk FM

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.